200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op vier schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de

70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het

0: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Vorden moet zijn.

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Wow.

Course Radio op Radio Ideaal. Goedemorgen, zaterdagochtend. Exact 10 minuten over 8 uur. Het is bewolkt. Dat kennen we bijna niet uit de afgelopen dagen. Het is ook gewoon niet zo heel erg warm. Nog wel lekker buiten. 17 graden hebben we op dit moment in de regio op de thermometer. Dus je hoeft je nog niet meteen echt goed aan te kleden met een jas en zo. Maar het is wel even wennen. Ook wel weer lekker dat je gewoon de ramen open kan zetten. Dat het een beetje doorwaait in huis. En dat je die temperatuur binnen ook weer eens onder de 25 graden weet te krijgen. Zonder dat het je heel veel moeite kost. De zaterdag van Radio Ideaal, dat is natuurlijk de meest gevarieerde muziek. Dat betekent dat dat ook geldt voor dit uur. En als ik dan kijk naar het lijstje. Nou, Bruce Springsteen. Lijkt me leuk. Olivia Dean. Phil Collins. En eerst Nederlandstalige muziek. Die is van Snelle, Emma en Blijven Slapen.

nostalgie opgegroeid in de jaren 90, dan kun je deze deuntjes allemaal wel meezingen. De Spice Girls, stop hoor, die op Radio Ideaal. Zo dadelijk het laatste nieuws uit de Achterhoek. Eerst Olivia Dean.

Nick en Simon en Rosanne, volgens mij heeft een van de twee aangegeven weer voor hernieuwde samenwerking open te staan. Dus wie weet horen we ze straks nog weer met nieuwe muziek. Die worden ze hier op Radio Ideaal. Zo dadelijk in het Regio Nieuws aandacht voor een vervelende verrassing voor archeologen. Afgelopen donderdag bij opgravingen in Zelhem. En dit is Simon & Garfunkel. I am a rock. A winter's day.

0: Wat een heerlijke gouden ouwe. Deze van Simon & Garfunkel, 1965. Je hoort bijna het tikje in de single op de platen. 8:30, tijd voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Ik ben Björn Kummeling, goedemorgen. De pilot Snelle Start voor asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen daar juist mensen die graag willen werken. Inmiddels zijn de eerste succesvolle matches een feit. Twee bedrijven hebben laten zien dat het werkt. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Hiervoor wordt door verschillende partijen nauw samengewerkt. Het Doetinchemse zwembad Rozengaarde gaat voor een record. 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klok een uur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te doen door 25 uur op één dag te zwemmen. En daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengaarde vormt daarmee het officiële startschot van het 50-jarig bestaan van het zwembad, dat volgend jaar officieel een feit is. Vanaf 1 januari zijn er talrijke evenementen in en om het zwembad. Voor de 25 uur van Rozengaarde kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. En een vervelende verrassing afgelopen donderdag bij werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Daar troffen archeologen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteker meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is daarom verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Zou Gerrit Vossers de slaap uit hebben? We gaan het horen.
1: Het weer in de regio.
2: Dit weekend hebben we heel ander weer dan de voorgaande dagen. Er is meer bewolking. En ja, de temperaturen komen daardoor ook lager uit bij een wind die over het algemeen matig is uit de noordwestelijke richtingen. Vandaag hebben we veel bewolking in eerste instantie, later ook een klein beetje zon en dan wordt het een graad of 22. Vanavond en komende nacht koelt het af en dan zijn er wat opklaringen en dan liggen de minima rond de 13 graden. En zondag is er ook veel bewolking, is er ook af en toe wat zon, wordt het nog weer iets minder warm met 19 tot 21 graden. De noordwestenwind is ook morgen matig en het blijft droog. Begin volgende week hebben we weinig verandering. En er is vrij veel bewolking, zo nu en dan wat zon. En temperaturen die ruim onder de 25 graden blijven. Vooral woensdag is de kans op een buitje aanwezig. Maar verder blijft het over het algemeen droog. En mogelijk dat eind volgende week de temperatuur wat hoger uitkomt.

is mijn beeld bij Bucksfest dat ze voor Engeland naar het Eurovisie Songfestival gingen met deze plaat Making Your Mind Up. Dat verklaart namelijk ook waarom een plaat onder de 3 minuten is in de jaren 80. Want dat zijn er niet veel geweest in dat decennium. Je luistert naar Radio Ideaal en je hoort Tech.

Als je de portemonnee maar trekt, dan is de liefde te koop, vindt Samuel Welte. Je hoorde hem op Radio Ideaal. Hij zal ongetwijfeld ook wel in Nijmegen staan, waar de Vierdaagse feesten vandaag losbarsten in aanloop naar de 108e Nijmeegse Vierdaagse die komende dinsdag van start gaat. Samuel Welte hoorde je in Dit en Dat van Alles Wat. Zo dadelijk over een kleine 10 minuten een selectie van wat de andere media schrijven op deze zaterdagochtend. Phil Collins ondertussen. Can't Stop Loving You. Tina Turner ga je ook nog horen. En Maroon 5. En dan...

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, is dadelijk aandacht voor wat de andere media schrijven. Dan bijvoorbeeld een nieuw verdienmodel voor Donald Trump en zijn familie. Milliseconden moeten voor ergens een voordeel gaan geven. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
1: En we openen vandaag met de inhoud van de Volkskrant. Familiebedrijf Trump Media wil beurshandelaren laten betalen voor snellere toegang tot berichten van president Donald Trump's sociale medium Truth Social. Zo wil de familie geld verdienen aan de directe invloed die Trump's aankondigingen hebben op de financiële markten. Het gaat om milliseconden. Dat lijkt weinig, maar dat is ruim voldoende om het verschil te maken voor de algoritmes die handelaren gebruiken om volautomatisch te handelen op de beurs. En de VS hebben voor de 7e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat heeft het Amerikaanse leger zelf gemeld. De nieuwe militaire operatie werd rond 10:30 Iraanse tijd opgestart. Het Amerikaanse commando voor het Midden-Oosten maakte dat bekend. De aanvallen zijn vooral bedoeld om de Iraanse militaire capaciteiten verder te verzwakken. In de Telegraaf vandaag. Ze zijn soms piepjong, bewegen zich online in de donkerste uithoeken en zetten slachtoffers aan tot de meest vreselijke misdaden. Het zijn beruchte komgroepen en dat staat voor communities, waaronder de zogenoemde 764-groepen. Ze vormen een groot gevaar voor kinderen en jongeren en politie en openbaar ministerie luiden de noodklok. Nu er wereldwijd en ook in Nederland gruwelijke voorbeelden zijn waarbij slachtoffers vaak ook daden zijn en andersom. Hoe dat zit lees je vandaag in de Telegraaf. Daar lees je ook dat Oekraïne in de afgelopen nacht een grootschalige droneaanval heeft uitgevoerd rondom Moskou. Russische Telegram-kanalen melden dat er lokale infrastructuurvoorzieningen ten oosten van de hoofdstad zijn geraakt. Op sociale media zijn beelden te zien van enorme zwarte rookwolken boven een oliedepot in de stad Nogensk. Intro vandaag. Een dampkring bij een planeet als deze kan duiden op buitenaards leven. Maar ook als dat niet zo is, leert planeet LHS 1140b ons heel veel in de zoektocht naar buitenaards leven. Krijgt namelijk de ene exoplaneet meer aandacht dan de andere. Hoewel we niet kunnen zeggen of er overal in het universum dezelfde omstandigheden nodig zijn om leven mogelijk te maken, is onze aarde natuurlijk wel model voor een bewoonbare planeet. En dus zoeken wetenschappers het heelal af naar planeten die lijken op de aarde. Meer over deze zoektocht lees je vandaag in Trouw. Dan kijken we nog even naar het Algemeen Dagblad. In de Canadese provincie Saskatchewan is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. Het stel van begin 70 was naar hun huisje bij McTavish Lake gegaan voor een vistripje. Hoewel onderzoek nog moet uitwijzen wat er precies gebeurd is, bevestigt het ministerie van Openbare Veiligheid dat de beer betrokken was bij het overlijden. En dan nog even de Gelderlanden. Arnhem en Nijmegen domineren de krant op de voorpagina. Vitesse heeft gisteren gelijk gekregen bij de Hoge Raad. De hoogste rechter van Nederland oordeelde dat het gerechtshof in Arnhem de club terecht heeft laten terugkeren in het betaald voetbal. En het katern Z van de Gelderlanden gaat eigenlijk bijna volledig over de Vierdaagse in Nijmegen. Lopend feesten en feestend lopen. Verhalen over de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten in Nijmegen lees je vandaag in De Gelderlander. Dit en meer in Landelijke Ochtendbladen en het regionale dagblad op deze zaterdagochtend.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dat maar weer.
5: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Frank Boeien, Linda op je radio Ideaal zaterdagochtend. Dat betekent zo dadelijk rond 8:15 aandacht voor het belangrijkste sportnieuws. In dit uur later natuurlijk ook het regio nieuws. En zo ben je straks weer goed op de hoogte. De script hoor je ondertussen met The Last Time.

En dat was hem helemaal, het muziek van de script en The Last Time. Het is de hoogste tijd geworden om het te gaan hebben over het belangrijkste sportnieuws. Dat krijg je nu. En dat betekent met 9:15 op de klok dat het tijd is geworden voor de sport. Tour de France, wereldkampioenschap voetbal. Nou, dat zijn wel een beetje de affiches voor nu. Maar het is op transferseizoen en zo heeft Ajax inmiddels zijn gewenste spits binnen. De Braziliaan Marcos Leonardo komt over van de Saoedische club Al Hilal. Ajax betaalt de transfersom van net iets minder dan 20 miljoen euro. Met die transfersom wordt Leonardo een van de duurste aankopen van Ajax ooit. Alleen voor Steven Bergwijn, Kelvin Bassi, Sebastian Haller en Josip Soetalo werd meer betaald. De 23-jarige Leonardo staat het boek als een doelpunt te maken. Hij scoorde namelijk maar liefst 48 keer in 82 duels voor de club uit Saoedi-Arabië. Ploegen in de Major League Baseball, dat is het hoogste honkbalniveau in de Verenigde Staten, mogen tijdens wedstrijden niet langer gebruik maken van AI-programma's op hun tablets. De Amerikaanse Honkbalbond wil daarmee voorkomen dat AI wordt gebruikt bij het nemen van bepaalde beslissingen. De tablets hadden toegang tot videobeelden en door de competitie verstrekte data. Maar ze bevatten ook tabbladen waarmee teams andere programma's konden gebruiken. De MLB heeft de toegang tot de aangepaste tabbladen woensdagavond geblokkeerd bij de start van de tweede seizoen. Helft. Tom Pidcock heeft vrijdag goede zaken gedaan in het algemeen klassement van de Tour de France. De Engelsman kreeg in een grote vluchtersgroep veel ruimte van het peloton, waardoor hij naar de vierde plaats steeg. Mauro Schmidt won de etappe. Pidcock begon de etappe als tiende in het algemeen klassement, maar ging mee in een grote groep vluchters. Uiteindelijk kwam hij meer dan 7 minuten en 30 seconden eerder dan het peloton met de klassementsrijders over de finish. En hij kreeg ook nog 4 bonificatieseconden. Vandaag trekt de Tour verder de Vogezen in en moeten de renners opnieuw de Ballon d'Alsace over. De col is dan een van de 4 officiële beklimmingen in deze zware bergetappe. De finish is na ruim 155 kilometer in Le Marquestein en dat is ongeveer 6 kilometer na de laatste beklimming. En Frankrijk speelt vanavond de troostfinale tegen Engeland op het WK voetbal. Volgens verdediger Konaté heeft niemand zin om de chocolademedaille, maar willen de Fransen de bondscoach Didier Deschamps wel een mooi afscheid geven. Deschamps neemt namelijk vandaag na 14 jaar afscheid van de Franse ploeg. Hij leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel en was 4 jaar geleden verliezend finalist. Het feit dat de laatste wedstrijd de troostfinale van het WK is, had de speler liever anders gezien. Dat zei hij tijdens de persconferentie. En zo zijn we alweer door het belangrijkste sportnieuws heen op deze zaterdagochtend. De muziek die we gaan draaien is van Katrina and the Waves. Je hoort Love Shine a Light hier op Radio Ideaal. Dat is muziek uit het Eurovisie Songfestival van 1997. Love,

0: Self-control, dat was Laura Brannigan hier op Radio Ideaal. Het is de hoogste tijd geworden om richting het regionieuws van 9:30 te gaan. Dat betekent dat je dat nu van mij gaat krijgen, want we hebben 9:31 op de klok. We openen van dit uur met het nieuws dat een van de nieuwkomers na de gemeenteraadsverkiezingen van maart in Bronckhorst alweer verdwijnt van het politieke speelveld. Fractievoorzitter Gerry de Jong-Gijsberts neemt namelijk afstand van BVNL Bronckhorst en gaat verder onder haar eigen vlag. Deze stap is geen keuze tegen mensen, maar een keuze voor een nieuwe toekomst, zegt de Jong-Gijsberts een beetje cryptisch in een schriftelijke verklaring. In het persbericht geeft de fractievoorzitter aan de eerste maanden in de raad tot een conclusie te zijn gekomen dat ze haar politieke werk het beste kan voortzetten vanuit een eigen onafhankelijke koers. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record 25 uur zwemmen op één dag. En dat kan van zaterdag 24 op zondag 25 oktober. Want dan gaat de klokkenuur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Volgend jaar bestaat het zwembad namelijk een halve eeuw. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. En de Graafschap heeft het oefenduel tegen eredivisionist Telstar vrijdagmiddag verloren. Sportpark De Greune in Haaksberg werd het na een extra lange wedstrijd van 105 minuten 3-6. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan scheidsrechter Rob Dieperink, die afgelopen maandag op 38-jarige leeftijd overleed. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Voor het weer gaan we naar Gerrit Vossers.
1: Het weer in de regio.
2: Dit weekend hebben we heel ander weer dan de voorgaande dagen. Er is meer bewolking. En ja, de temperaturen komen daardoor ook lager uit bij een wind die over het algemeen matig is uit noordwestelijke richtingen. Vandaag hebben we veel bewolking in eerste instantie. Later ook een klein beetje zon. En dan wordt het een graad of 22. Vanavond en komende nacht koelt het af. En dan zijn er wat opklaringen. En dan liggen de minima rond de 13 graden. En zondag is er ook veel bewolking. Is er ook af en toe wat zon. Wordt het nog weer iets minder warm met 19 tot 21 graden. De noordwestenwind is ook morgen matig en het blijft droog. Begin volgende week hebben we weinig verandering. En er is vrij veel bewolking, zo nu en dan wat zon. En temperaturen die ruim onder de 25 graden blijven. Vooral woensdag is de kans op een buitje aanwezig. Maar verder blijft het over het algemeen droog. En mogelijk dat eind volgende week de temperatuur wat hoger uitkomt.

Frankie Valli, Grease en dit en dat. Van alles wat. Zaterdagochtend. Lekker gevarieerd is de muziek hier altijd. Bij Radio Ideaal. We zijn vertrouwd dichtbij. En dit is muziek met een beetje Oost-Nederlandse inslag. Daniel Loijs.

74, 75, dat waren de Connells. Echt zo'n lekkere lange platen uit de jaren 90. En daarmee dit en dat van alles wat. Alweer bijna klaar voor deze zaterdagochtend. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Hugo Heideman staat klaar, zit klaar achter een heerlijk bakje koffie voor een nieuwe hits bij de koffie. Dus schenk zelf ook even de koffie in, zet hem klaar en geniet ervan straks na 10 uur. En ik heb aan het eind van dit uur nog muziek van Fleming voor je. En deze, ja, dat is zeker geen Fleming. Dat is gewoon het klassieke geluid uit de jaren 80. En dat is muziek van Belinda Carlisle en Leave a Light On. Ik wens je een heel goed weekend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
3: Bij de koffie.

Straks, goedemorgen. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op deze zaterdag. Het is vandaag de aflevering voor 16 juli 2026. Tot aan 12 uur, bijna non-stop achter elkaar natuurlijk de ene grote hit na de andere. En zo zijn er volop activiteiten dit weekend. Onder andere de Zwarte Cross natuurlijk, het grote festival van de Achterhoek. En daarover straks muzikaal gezien nog meer te melden. Verder hebben we natuurlijk rond 10:30 het regionieuws met Björn Kummeling, gevolgd door de uitgebreide WS-show met Renze Kuiterts. Hij is inmiddels al hier in de studio. Met een lekkere bak koffie en een lange broek aan. En natuurlijk de Hollandse 3, ook dat komt eraan zo even na 10:30. Kortom, de grootste hits van toen en nu. En zometeen muziek onderweg van zangeres Belinda Kinnaar. Maar daarvoor nog deze van Crowded House, It's Only Natural. En ik wens u een hele goede morgen. Luister lekker mee. Tot aan 12 uur. Bijna non-stop.

lekker deze van de formatie Dove en Money. Oftewel, I Will Be Loving You. Nogmaals welkom, goedemorgen. Dit is Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. Daarvoor draaiden we nog Belinda Kinnaar, Had ik het maar gedaan en Crowded House, It's Only Natural. Tot aan 12 uur zijn we er en zometeen het weeroverzicht. En dit is alvast een toepasselijke, want we zijn de zomer vast nog niet kwijt. Er komt nog mooi weer aan, hoor, dit van Renze Kuitert. En zometeen praten we met hem hier in de studio.

je hebt van die nummers die zijn meteen voor de eerste keer prachtig mooi. Dit was Ellen Langley heet ze en Choose in Texas. Het nummer staat al wekenlang op nummer 1 in Amerika. En hier nog niet doorgebroken, maar wat een prachtig nummer. Choose in Texas, goed onthouden. Radio Ideaal, we gaan even naar de sfeer van de Zwarte Cross. Dat doen we samen met de Heino's. En zometeen natuurlijk het regionieuws. De uitgebreide weershow en de Hollandse 3.

Ik ben Björn Kummeling, goedemorgen. De pilot Snelle Start voor Asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit.

0: Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. Het Doetinchemse zwembad Rozengade gaat voor een record 25 uur zwemmen op één dag. Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat namelijk de klokkenuur achteruit en ontstaat een unieke mogelijkheid. Tientallen Doetinchemmers en Achterhoekers proberen dan het onmogelijke te behalen door 25 uur op één dag te zwemmen. Daarmee wordt geld ingezameld voor het goede doel. De 25 uur van Rozengade is daarnaast het officiële startschot van 50 jaar Rozengade. Voor de 25 uur van Rozengade kunnen deelnemers zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Inderdaad, met dank aan Björn Kummeling voor het regionieuws hier op Radio Ideaal. De streekomroep voor de Achterhoek en we zijn er altijd 24x7. En we gaan praten met Renze Kuitert, want die heeft heel wat te vertellen. Vorige week was hij ook hier, korte broek aan, nu de lange broek aan eigenlijk, donkere broek. Ja, Renze, dat zegt wel wat, hè?
2: Ja.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hugo. Ja, de zomer maakt even pas op de plaats. Ja. Dus ik heb voor een verandering, ik moet nog even klussen thuis. Hoor. De lange broek maar van aangetrokken.
1: Ja, groot gelijk. Het is ook een stukje koeler dan gisteren, hè?
2: Gisteren was het nog een schone 27 graden in de Achterhoek. En ja, dat is wel even een verandering voor vandaag. Ik wil niet zeggen dat het petweer is. Het is wat koeler, wat frisser. 22 graden wordt het vandaag, denk ik, Hugo. Maar dat is wel een verschil met gisteren. En gisteravond, ja, ik kon je daar wel merken dat het weer ging veranderen. Het ging aardig waaien. En ik dacht, ik zat eigenlijk te wachten op misschien nog wel onweer. Maar die hele onweerstoring die trok weg over Duitsland. Daar hebben we helemaal geen last van gehad hier. Mm-hmm. Maar daar hebben ze wel slecht weer gehad, Hugo.
1: Ja, is er flink wat gevallen.
2: In het midden van Duitsland, ja. Daar is het aardig tekeer gegaan. Mm-hmm. En ook vandaag, ik hoorde net nog op de radio, verwachten ze met name in de regio van de Alpen zware onweersbuien.
1: Ja. Dus,
2: maar goed, wij hebben hier te maken vandaag met fris weer.
1: Ja.
2: Ja, de zomer maakt eigenlijk pas op de plaats, Hugo, een 5-6 dagen, denk ik.
1: Ja.
2: En wat verder opvalt is dat het is wel bewolkt, misschien wat gemiezen vandaag. Maar ik verwacht ook nog de komende tijd weinig neerslag.
1: Ja.
2: En dat is toch wel eigenlijk wel wat nodig. Want je ziet de waterstanden in de rivieren. Je ziet dat de boeren aan het beregenen zijn. Mm-hmm. Ik las vanmorgen in de Stento dat sommige veerponten in de IJssel al uit de vaart zijn genomen. Ja. Of aangepast varen.
1: Ja, vrachtschepen die kunnen de helft maar mee laden en zo.
2: Ja, klopt. En ik heb nog even gekeken van bij mij in de regenmeter. Het is nu, we zijn de helft van juli al gepasseerd. En ik heb 1 mm neerslag. Nou, dan kijk ik even terug naar bijvoorbeeld 2018. Dat was eigenlijk de droogste maand in Vorden sinds we eigenlijk begonnen zijn met het bijhouden van het weer. Met name mijn buurman. En toen viel er in de hele maand juli 3 mm. En ik kreeg ook nog even een berichtje van hem dat het ook heel anders kan. 1993, dat is al heel lang geleden, Hugo.
1: Vorige eeuw.
2: Dat was de maand juli met de meeste neerslag. 176 mm viel.
1: 176.
2: Daar moest je kijken hoe het dan nou is, 1 mm. En ik verwacht de komende tijd ook gewoon heel weinig neerslag.
1: Maar dat, vullen we niet meer aan, denk ik, hè? Want
2: helemaal
1: dat wordt
2: niet. Nee. Kijk, en als je nog wat verder kijkt naar de lange termijn prognoses, dan zijn de verwachtingen voor de komende 5-6 weken ook dat er beneden gemiddelde neerslaghoeveelheden gaan vallen in West-Europa. Maar goed, dat is allemaal zijn computerberekeningen. Kan ook zo nog veranderen. Maar goed, laten we even teruggaan naar het weer voor het hier en nu.
1: Ja.
2: Vandaag dus bewolkt, weinig zon. Een stukje frisser dan de afgelopen week eigenlijk. Vorige week heb ik het alleen maar gehad met jou over een prachtig zonnig weer, hittegolf.
1: Ja, ja, maar is weinig verandering, zeg maar.
2: Ja, ik had het vorige week in één zin kunnen zeggen. Vandaag dus bewolkt, 21, 22 graden. Misschien nog wat licht gemiezen vanmiddag. Achterkans daarop heel klein, maar goed, je weet het nooit. En dan morgen. Kijk, wat je ziet gebeuren is, we hebben te maken eigenlijk nou met wat koeler zomerweer. En dat heeft te maken met de noordwestelijke stroming. We krijgen een noordwestenwind. Met name morgen ga je dat merken. Dan gaat het toch wel matig waaien. In de Achterhoek aan de kust zelfs krachtig. En dat heeft gelijk invloed.

0: op de temperatuur.
1: Ja.
0: Morgen komt het zonnetje er denk ik wel weer wat bij. Mm-hmm. Hè? Een afwisseling van zon en wat wolken. En, maar vandaag moet het denk ik doen zonder de zon. Die we toch heel veel uren gezien hebben de afgelopen weken.
1: Nou.
0: Ja, en dan maandag, dinsdag. Het blijft eigenlijk aan de koele kant. Hè? Gematigde zomertemperaturen.
1: Ja.
0: 22, 21, 22 graden. Woensdag misschien nog wel iets frisser. Met kans op een paar buien. Zal ook echt niet veel zijn, Hugo. 3 tot 5 millimeter als je een beetje geluk hebt.
1: Heel plaatselijk, zeg maar.
0: Ja, maar we hebben wel wat neerslag nodig. Maar goed.
1: Ja.
0: Dus de komende week gaan we eigenlijk een koele zomerperiode in. Voor wat het waard is. Want ik vind het eigenlijk heerlijk. Hoor. Want je kunt s'nachts ook weer lekker pitten, jongen.
1: Ja,
0: het is
1: dat klopt.
0: Heerlijk.
1: En zowel voor dit weekend Zwarte Cross als komende week de Nijmeegse Vierdaagse. Is fantastisch, hè?
0: Fantastisch weer.
1: Ja. Ja.
0: En dan kijk ik nog even vooruit richting komend weekend. En wat ik zei net al tegen je, de zomer maakt even pas op de plaats. Maar zoals de pluimen nu aangeven, de modellen, is de kans reëel dat we volgend weekend, in elk geval hier in het oosten, dus in de Achterhoek, weer richting de 25, 26 graden zijn.
1: Okay.
0: Gaan. Echte hitte wordt niet meer verwacht, maar wel 25, 26 graden. Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja, wat wil je nog meer? Nou, we horen volgende week weer de rest van wat er daarna gaat komen.
0: Dat komt goed.
1: Super bedankt voor de komst. Ja. En fijn weekend. Succes met klussen zometeen. Hè?
0: Dank je, zo. Hè.
2: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3. Dit is deze week ons ideaal.

voor deze nummer 1 positie draaiden we uiteraard nummer 2, Marco de Hollander. En in die zomernacht een grote hit voor deze spontane zanger. Uit het westen van het land komt hij en ook hij was nog te gast op de Zwarte Cross. En hij scoort momenteel een grote hit dus in de zomernacht. En op nummer 3, niemand minder dan de Paloma's. Wat zijn ze populair? Binnenkort hier in de studio, dan hebben ze het plaatje op vinyl. Nu nog vanuit de computer. En moet er misschien nog olie bij? De nieuwe single van de Paloma's, tevens ons ideaal deze week. Zo, Radio Ideaal, hits bij de koffie. En we zijn er tot aan 12 uur. Misschien luistert u wel op 99.5, op DHB Plus of op radioideaal.nl wereldwijd. En we gaan terug in de tijd naar de jaren 60 samen met Fats Domino.

Ah, wat mooi deze Duitsstalige van Ibo Eine Bungalow in Bella Muxico. Zo heet de Nederlandstalige uitvoering. En dit was Duitsstalig dus van zanger Ibo. De laatste vocalen voor dit uur.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De

0: vader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli-team staat een stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
4: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
5: Hits bij de koffie.

0: zijn we trots op deze zanger. De piratenkoning uit het Drentse land, Jannes en Ik wil naar Griekenland. Afgelopen donderdagavond stond hij voor het eerst op het grote podium van de Zwarte Cross. Wat superknap en wat deed hij het goed. Zanger Jannes dus en Ik wil naar Griekenland. Daarvoor draaiden we de uuropener van de Cats uit Volendam, Lucky Star. En inmiddels heb ik in de studio Herbert Beeftink, de koffiegast van vandaag. En met hem praat ik over Fiets de Boer op. Herbert, goedemorgen. Welkom.
1: Ja, goedemorgen Hugo.
0: Ja, wat vliegt een jaar voorbij, hè?
1: Ja,
0: een jaartje terug was je nog geleden, hier in de studio.
1: Ja, een jaar geleden zaten we hier samen en nu alweer. En het is net als gisteren.
0: Ja, precies.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan natuurlijk. Fiets de Boer op volgende week, 25 juli, zaterdag, dan is het zover. Ja, jouw plek in de organisatie is...
1: Ze hebben mij gebombardeerd tot voorzitter, maar... Kijk, we doen het met 6 personen.
0: Ja.
1: En we doen het gewoon samen.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, dat.
0: Mooi.
1: En het is wel leuk om te doen trouwens, samen.
0: Ja, ja, zeker. Dat kan me voorstellen. Dit is al een heel aantal jaren het geval, hè? Fiets de Boer op. Succesvol elk jaar. Veel deelnemers, hè?
1: Ja. Ja, er is veel animo. En we merken ook dat de jeugd zeg ik maar, vanaf 40 jaar, 35, 40 jaar, daar komen nog steeds meer mensen die meer gaan fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel bemoedigend. Dat is wel hartstikke leuk.
0: Ah, prachtig.
1: Ja.
0: Zeker weten. Volgende week zaterdag, heb je tijdstippen? Wanneer kan men beginnen?
1: Ja, de start is vanaf 10 uur tot 12 uur. Dit jaar gaan we bij Sporthal de Pol starten.
0: Mm-hmm.
1: Dus Vincent van Gogstraat. Iedereen weet daar is een goede parkeerplek. Ruimte genoeg als mensen met de auto zouden komen. En vanaf daar is het €5. Graag wel contant afrekenen.
0: Mm-hmm.
1: Krijg je boekje mee en onderweg krijgen ze... koffie,

0: koek, blokje kaas, wat frisdrank.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan langs zes agrarische en agrarisch aanverwante bedrijven. De route is ongeveer 35 kilometer en dat lijkt natuurlijk een heel eind. Maar goed, je gaat elke 5, 6 kilometer stap je af. Hmm. Loop je een rondje even over het bedrijf. Die mensen die stellen belangeloos hun bedrijf open om te bezichtigd te worden. Ja, en dat is best wel inspirerend en mooi om te zien hoe iemand iets doet.
1: Ja, zeker.
0: Het is niet alleen agrarische bedrijven, maar ook aanverwante bedrijven. We fietsen een rondje om Doetinchem heen en dan gaan we weer richting Zelhem. En op het eindbedrijf, daar is muziek, goede catering en gezelligheid.
1: Leuk.
0: En om even gezellig na te praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die boerenbedrijven, zijn die bereidwillend, zeg maar, altijd? Dan moeten jullie daar veel moeite voor doen? Een boer wil natuurlijk niet altijd zoveel mensen op zijn erf.
0: Dit jaar ging het vrij gemakkelijk. Ja, iedereen was gelijk direct enthousiast.
1: Super.
0: En met alle respect, dat is ook als iemand het niet uitkomt, dan moet je gewoon iemand anders proberen te vragen in die route.
1: Mm-hmm.
0: Maar het moet natuurlijk wel een beetje aan de route liggen. Ja, en je kunt niet elk jaar dezelfde kant op gaan. Dus we gaan nu de hele andere kant op, richting de Zumpen.
1: Oh ja.
0: En om Doetinchem heen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat ik vond zelf al met het uitzetten, heb ik veel gedaan samen met Gerrit, heb ik.
1: Mm-hmm.
0: Ik vond het wel heel verrassend wat wij zelf nog zagen. Dus ik word dit jaar 60.
1: Ja.
0: En ik denk, goh, hier is het ook wel heel bijzonder. En daarachter heb je de wrangen en zo.
1: Ja.
0: Ja, dat is best wel een hele mooie route.
1: Ja.
0: Ik denk dat er nog wel meer mensen zijn die denken van, goh, waar zijn we nou eigenlijk?
1: Ja, maar
0: hoe kom je hieruit?
1: Vaak kom je even met de auto er langs bijvoorbeeld. En dan denk je van, dan vliegt het aan je voorbij als je met de fiets er langs komt.
0: Precies zoals jij zegt. Ja, dan zie je het niet.
1: Ja, zeker. Dat is mooi. We praten zo even verder, Herbert. Fiets de boer op, Zelhem Halle. Jullie starten dit jaar dus in Zelhem, maar ook wel eens in Halle volgens mij, toch?
0: Ja, we doen het ene jaar vanuit Zelhem starten en het andere jaar vanuit Halle. Omdat wij Zelhem Halle. Vroeger hadden we twee routes. Elk jaar en in Zelhem en in Halle. En tegenwoordig hebben we om het andere jaar één route. Dus dit jaar is het in Zelhem, volgend jaar is het weer in Halle. Op 31 juli, maar dat is dan volgend jaar.
1: Ja, precies.
0: Het is nu 25ste.
1: 25 juli,
0: over een week.
1: Volgende week zaterdag. En we hoorden net van Renssen dat het best goed weer wordt volgende week. Dus dat is ook mooi.
0: Ja,
1: zeker weten. We praten zo verder, Herbert. Ik zei het net al. Even een toepasselijke tussendoor van de Spitfires. Mijn fiets.

0: dat wordt gezellig. Volgende week zaterdag 25 juli. Fiets de boer op, diverse activiteiten. En u kunt de fiets pakken en lekker even een mooie fietstocht maken. Zo'n 35 kilometer. Ontdek het boerenleven. Bij diverse erven wordt er stilgestaan. Dat zijn boerderijen en aanverwante boerderijen. Althans met agrarische bestemming. We hebben het gesprek met Herbert Beeftink, koffiegast vandaag, over dit spektakel Fiets de boer op. Ja, Herbert, we hadden het al even over Facebookpagina. Want daar hebben jullie ook de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen opstaan van Fiets de boer op. Hè?
1: Ja, dat klopt. We tegenwoordig, als we richting de vergaderingen zijn, dan posten we wel eens een paar dingetjes. Als we weten, als we nieuwtjes hebben. Mm-hmm. Kijk, en ik denk dat wij Facebook als instrument gebruiken om bekendheid te proberen te maken. Zeg maar, dat mensen weten dat de fietsroute er is en dat ze wat we allemaal doen. En om mensen te triggeren van, zullen we samen met vrienden, buren of collega's een dagje uitgaan? Ja. Want het is gewoon een dagvullend programma. Ja. Je staat 's morgens op en je fietst vanaf 10 uur kun je wegfietsen. Mm-hmm. Je hebt ongeveer, de meeste mensen hebben ongeveer 4,5 uur werk om van de hele route te doen. Als je tenminste ook nog op de bedrijven rustig wilt kunnen kijken. En we hebben dit jaar 6 bedrijven. De totale route is 36 kilometer. Dat is elke 6 kilometer stap je van de fiets af, bij wijze van. Mm-hmm. Dus het is ook niet dat je de zadelpijn of zo van krijgt. Mensen nee. Dan, een ander probleem, maar goed.
0: ja, inderdaad.
1: Ja, dat Facebook, dat hebben we dus eigenlijk ook om een naamsbekendheid te krijgen. En zouden het heel leuk vinden dat iedereen die luistert, die het interessant vindt om dit te volgen, om ons te gaan volgen en te gaan delen. Alles wat wij dus posten ook gaan delen. Zo krijg je een groter bereik.
0: Ja, precies. Ja. Als je even zoekt op Fiets de Boer op Zelmhalle, dan kom je daar op die Facebookpagina.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Tot slot, waar moet men aan denken als je meedoet? Bijvoorbeeld, ik denk even aan volle batterij van de fiets als je een e-bike hebt.
1: Ja, zo anders.
0: Moet je drinken meenemen onderweg? Of?
1: Nee, drinken hoeft niet, maar er zijn wel heel veel mensen. Zoals vorig jaar was echt gigantiseerd. En dan heel veel mensen gewoon zelf een bidon bij zich. Maar goed, iedereen weet zelf wel dat je goed moet drinken. Maar er wordt wel voor het een en ander gezorgd onderweg. Daar zorgen wij dan voor. Mm-hmm. Natuurlijk, maar ook belangrijk is dat je de bandenspanning ook goed op rit hebt en dat soort dingen. Maar
0: ja,
1: we hebben in principe een bezemwagen.
0: Oh ja.
1: Maar er is eigenlijk al een paar jaar geen gebruik van gemaakt. Mensen die hebben allemaal fietsen goed voor elkaar. En ja. We nemen ook meestal wegen die ook wel verzoenlijk zijn.
0: Ja. Ja. En jong en oud kan meedoen, hè?
1: Ja hoor.
0: Helemaal
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, jeugd, ja, dat zal misschien hele kleintjes, ja, die kunnen natuurlijk niet zo ver fietsen. Maar vanaf een jaar of 10, die kunnen makkelijk 30 kilometer fietsen, 35.
0: Ja. Ja. Dat wordt gezellig volgende week. En mooi weer erbij, dus dat is helemaal super. Herbert, bedankt voor de komst.
1: Dankjewel voor de uitnodiging en we hopen ook op een goede opkomst.
0: Dankjewel en succes, hè.
1: Dankjewel.

0: Orange lied was dat van Annen May Kantereit, een Duitse band, zeer populair daar in Duitsland en binnenkort een groot concert in Hamburg. Dit was een prachtig nummer, Orange lied dus op Radio Ideaal. Nog eentje voor het regionieuws. Raymond Frogat.
1: En

0: jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling, goedemorgen. De pilot Snelle Start voor Asielzoekers in de Achterhoek brengt twee werelden bij elkaar. Werkgevers worden in contact gebracht met gemotiveerde kandidaten uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Want terwijl de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel, wonen in asielzoekerscentra mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. Inmiddels zijn de eerste twee succesvolle matches een feit. Werkgevers die meedoen kunnen rekenen op begeleiding bij alles wat komt kijken bij het aannemen van een asielzoeker, zoals vergunningen en begeleiding op de werkvloer. De 54-jarige Marieke Frank uit Groenlo is door de leden van het CDA gekozen tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen van komend jaar maart. Het waterschap Rijn en IJssel beslaat delen van Gelderland en Overijssel. Frank was bij de waterschapsverkiezingen in 2023 ook al verkiesbaar voor het CDA. Met haar ervaring wil zij zich in de komende jaren inzetten voor een waterschap dat de verschillende belangen weet te verbinden. Archeologen stuiten donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog aan. De explosieve opruimingsdefensie werd ingeschakeld en stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteken meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. De bom is verplaatst naar een ander deel van het terrein en afgedekt met zand. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Yeah. Radio Ideaal. Hits bij de koffie.

is altijd moeilijk kiezen welke je van normale zult draaien. Maar dit is er eentje, die hoor je niet zo vaak meer. Van het album, oftewel de LP, De Klok op Rock. Dit was de Alcohol Express. Toepasselijk tijdens de Zwarte Cross. Prachtige plaats, hier op gewoon de gezelligste Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij, we zijn er altijd. En wat fijn dat je luistert op de zaterdagmorgen. Maar het is natuurlijk nog niet voorbij, want straks na 12 uur... Martin Bloemendaal met zijn middagpotpourri, vriend en collega. Hij staat al te popelen weer om zometeen zijn programma te brengen. Altijd mooi op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Gevolgd door Rob de Brouwer, de muzikale brouwerij. Veel muziek uit de jaren 70 en 80... En daarna natuurlijk de muziekcocktail Bert Semmelink. Leuk programma altijd. Met zo nu en dan een lekkere Duitsstalige tussendoor. En bovendien heel veel mooie klassiekers. Dus alle reden om te blijven luisteren naar Radio Ideaal. En natuurlijk vanavond tussen 6 en 8 uur. Het programma Focus, gepresenteerd door Gerry Evers en Frank Rutten. Zo even een jaren 80 nummertje tussendoor. Dit zijn de Dire Straits en The Walk of Life.

prachtig. Muziek uit de jaren 80 was dit Paloma Blanca. Maar dan in de Lambada-uitvoering van niemand minder dan Kaoma en Kaopa. Ze horen er natuurlijk bij. En dit was hem weer, de laatste vocale. 1989 was het trouwens voor Kaoma. Even een kleine rectificatie, want Bert Semmeling is er vanmiddag niet. In plaats daarvan onze collega Koos Sijp. Bert moet even een kamertje behangen. En voor die hele mooie van Kaoma draaiden we nog muziek van Nico Haak uit Vervlogen Tijden, de piratenklassieker van deze week. En wat ben je mooi, meid, in de hooitijd. Zo, dit was hem, Hits bij de Koffie. Ik wil u bedanken voor de aandacht, voor het luisteren vanochtend. En Herbert Beefting natuurlijk bedankt voor de komst hier naar de studio. Omtrent Fiets de Boer op. Volgende week zaterdag is dat tussen 10 en 12 starten bij Sporthal De Pol in Zelhem. Voor nu wens ik u een fijn weekend, heel veel luisterplezier. En vooral blijven luisteren naar de geluiden van Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij, we zijn er altijd, de streekomroep voor de Achterhoek en omgeving. En ik ben er volgende week zaterdag weer tussen 10 en 12 in een kerstverse aflevering van Hits bij de Koffie. Via 99.5 DAB+ of radioideaal.nl. Tot dan!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er.

0: rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top. Gaan wij iets leuks doen?
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste

0: grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.

grootheid voor deze zangeres Else Meunier uit de jaren 80. En nu worden Is This Love op Radio Ideaal. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Potpourri. Op deze zaterdagmiddag 18 juli 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 lange hits bij de koffie. Geweldige muziekkeuze weer. En tot aan 2 uur zit Middag Potpourri met lekker gevarieerde muziek. Straks om 12:30 de buitenplaats. Deze week gaat hij naar Ulf toe. Dit wordt muziek van Bovoitog. Zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van de miljonairs. Verzamelbare muziek met Marlena. We hebben dan muziek van de Keurshow. Champagne komt voorbij. We gaan eens zometeen verder met muziek van de George Baker Selection. Blijf erbij, dit is Middag Potpourri op Gewone Gezelschap Radio Ideaal.

lekkere muziek van Shepherd hoorde je en Symphony op Radio Ideaal. Dit is een middagpoperie. Zometeen nog de beurplaat en deze week wordt het muziek van Bovoitok en gaat hij naar Ulf toe. Maar zover is het nog niet. Eerst hebben we nog muziek van Champagne en Homie Oh My Goodbye en ook Henk Wijngaast nog eventjes in het rijtje te wachten. We gaan eerst even deze draaien uit 1982. Muziek van de Nicker Show. And I won't let the sun go down on me.

heerlijke muziekplaats is gewoon. Henk Bijgaards, de zingende truckchauffeur, altijd nog genoemd. En 18 wielen, Joris hier in het programma Middagpompie. Op gewoon zelfs de Radio Ideaal. Ja, het is bijna 12:30, of het is exact 12:30. We gaan plaats maken voor de buurplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Ulf toe. En dan naar Willem Geurts. En Willem, je wou graag een nummer horen van Bevoitoch en Manslu met Zwillen in de handen. Willem Geurts uit Ulf, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats. Leuk dat jullie daarmee luisteren. Ik heb hem klaarstaan voor jou. Hier is voor jou Bevoitoch en Manslu met Zwillen in de handen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Een van de nieuwkomers na de gemeenteraadsverkiezingen van maart verdwijnt alweer van het politieke speelveld. Fractievoorzitter Gerry de Jong-Gijsberts neemt afstand van BVNL Bronckhorst en gaat verder onder haar eigen naam. Omdat ze het enige raadslid was, verdwijnt de partij uit de gemeenteraad van Bronckhorst. De Jong-Gijsberts laat in een schriftelijke verklaring weten een keuze te maken voor een nieuwe toekomst. In het persbericht zegt de fractievoorzitter na de eerste maanden in de raad tot de conclusie te zijn gekomen dat ze het politieke werk het beste kan voortzetten vanuit een eigen onafhankelijke koers. Bij een ongeval op de Kottensweg in Winterswijk zijn donderdagavond laat twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Buurloosweg met de Kottensweg. De bestuurster van een personenauto wilde de Kottensweg oprijden en zag daarbij een andere auto die van rechts kwam over het hoofd. En dan sport, voetbal. De Graafschap heeft het oefenduel tegen eredivisionist Telstar vrijdagmiddag verloren. Op Sportpark De Greunen in Haaksbergen werd het in een extra lange wedstrijd van 105 minuten voetbal 3-6. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan scheidsrechter Rob Dieperink, die afgelopen maandag op 38-jarige leeftijd overleed. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Oh, heerlijke zomersklanken van Maxi Priest. En nu worden de Waalsveld op Radio Ideaal. En daarvoor hadden we nog het streeknieuws met Björn Kummeling. En daar weer voor het rijden weer de bootlaas. En was het muziek van Bovoitoch en Manslu met zwil in de hand. En ging die naar Willem Geurts in Ulft. Zometeen nog muziek van Kwiet en Squee, Water Revival. En ook Helene Fietsje komt daar voorbij.

razend populair en dat zijn ze nog steeds. Squid and Squid for the Revival. En die hoorde Who Stop the Rain op Radio Ideaal. Verder met muziek van Wes, die grote hit voor hen destijds, de jaren 90. Ah, nee, ze is het nummer getiteld.

Fred Beersen was dit samen met Emma Hirster en die hoorde alleen met jou. En ja, dan was hij bijna weer de laatste wie we konden draaien in de duur. Met de properie. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En aan de klok van 1 uur.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank, in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van

0: je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja! Je mag natuurlijk gezellig mee.

Dat was hier die man met die rauwe stem. Muziek van Bruce Springsteen hoorde je en Dancing in the Dark. En dan begonnen we het tweede uur mee van dit programma Middagpoppery. Vandaag 18 juli 2026, jawel. Ook een zaterdagmiddag te beluisteren tussen 12 en 2 met lekker gevarieerde muziek. Straks omstreeks half, dan hebben we natuurlijk weer het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van Cat Stevens en Morning Has Broken als rustpuntje.

Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek, nieuw single voor zangeres Corrie Konings. Preset komt voorbij, R.E.M. Jack Jersey zie ik nog in het rijtje staan, dus blijf gewoon geluisterd aan de radio.

valt onder de categorie tijdloze muziek. Deze muziek van R.E.M. en Shiny Happy People. Zometeen nog muziek van Jannes. Heerlijke verzamelbare muziek. Het rustpuntje is onderweg van Cat Stevens en Morning Has Broken. En ga deze plaats maken voor deze zomerse klanken van Jack Jersey en Iris Woman.

heerlijke muziekbattles. Ja, herkenbare muziek moet ik zeggen. Dus ik hoorde je van Normaal in de Boer is Troef en zoals Manes. Je hoorde in het programma Middenpapperie gewoon zelfs de Radio Ideaal. We gaan verder met muziek uit het mooie Limburgse land. We hebben het over de dames en heren van Pussycat. En Tunisie Quinny gaan we draaien. Zometeen nog muziek van Bonnie Tyler.

te leggen nummer deze van Robbie Williams en die hoorde Feel, een god heet van hem destijds. Middag Popri, we zijn ten einde aan dit programma. Maar laat me gewoon staan op de frequenties van Radio Ideaal, want zometeen zit hij er weer, Rob de Brouwer, en zijn muzikale brouwerij. En daarna nog weer de muziekcocktail, vandaag niet met Bert Semmelink, wel met Koos Zuip. Volgens mij moet Bert nog weer een kamertje behangen. Ik wens u een heel fijn weekend toe. Morgen vroeg ben ik er weer met het programma Gouden Groeven. Vanaf 9 uur tot 11 uur. Graag tot dan en anders tot volgende week. Fijn weekend.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Wetering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

Ja, en weer een hele goede middag gewenst. Welkom weer bij een nieuwe week van je zaterdagmiddag. Dit is de Muzikale Brouwerij. Hier op Radio Ideaal op deze zaterdag 18 juli 2026 alweer. Ja, 18 juli alweer. Oh. Bedankt collega Martin Bloemendaal voor zijn afgelopen uren met Middag Potpourri. En onze Martin elke zaterdag paraat tussen 12 en 2. We begonnen met een opname trouwens uit de jaren 70 van Yvonne Elliman, If I Can't Have You. En natuurlijk, ze is weer terug van weg geweest. Koffie, juffrouw Ria, ja! Ja, ja, applausje voor jou. Ach, ach, ach, ach. Ja, Ria die duikt dadelijk weer in de PC kijken of er verzoekplaten misschien zijn. Je weet het niet, hè?

0: Ik wil nog even terugkomen op vorige week. Vorige week was het natuurlijk de Zelmse zomerfeesten. Met de open dag in de studio van Radio Ideaal. Ik heb het zeer plezierig ervaren. En ik vond ook dat, wat mij betreft, er waren veel meer bezoekers dan vorig jaar. Dat viel mij wel op, ja. Ik zeg dus goedemiddag. We gaan er 2 uur gezellig tegenaan. Welkom allemaal.
1: Hallo!

Ja, beste mensen, de droogteperiode die is aangebroken in Nederland. En daarom zitten we te snakken naar wat regen. Dat is een toepasselijk plaatje, deze uit de beginjaren 70. Ergens daaromtrent. De CCR met Have You Ever Seen the Rain? Ja, en vorige week zaterdag in alle commotie ben ik eigenlijk vergeten de Yara Bakes plaat te draaien. Want ik zei het nog met het interview, die Jolene, die moet even voorbij komen. Nou goed, ik heb hem hier al een beetje geparkeerd. Dus in de loop van de uitzending, dan komt die zeker voorbij. Die hele mooie opname, Jolene. De uitvoering van Yara Bakes. Ja, pam. Op deze fijne zaterdag hier bij Radio Ideaal is het natuurlijk altijd mogelijk om een verzoekplaat aan te vragen. Ja, koffiejuffrouw Ria die is nog even druk, want ja, ze is weer hier gelukkig hersteld van het fietsongeval. En krijg het vanzelf wel door of er wel of niet is. Dat komt vanzelf. Het gaat zo gebeuren. Maar verzoekplaten, je weet het, heb jij iets uit de jaren 70 of 80 wat je graag wil horen? Herinneringen aan? Laat het ons weten. Hè. Mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Dus ja, je mag alles vertellen. Je mag alles kwijt. Ja, heb je een mopje of weet ik veel. Het kan allemaal. Mail het naar brouwerij@radioideaal.nl. Dan gaan we de volgende week mee aan de slag. Drie non-stop komen nu voorbij. We gaan zo dadelijk 2 maal terug naar de jaren 70. Maar eerst deze hele mooie uit de jaren 80. Marillion en het hele mooie Kaylee.

Ja, de gezellige zaterdag hier op Radio Ideaal. Met onze fijne muziek. We gingen terug in de tijd naar de jaren 70 met de formatie America. Sister Golden Hair.

Ja, een Argentijns vlieginstructeur die is tijdens een vliegles uit het toestel gesprongen. Oh. Zijn leerling die moest het vliegtuig zelf veilig aan de grond krijgen. Je weet wat je moet doen, dat waren de laatste woorden van de instructeur. De 42-jarige Leandro Andres Bertazzo werd korte tijd later levenloos aangetroffen op de grond in Toledo in centraal Argentinië. Tijdens de vlucht gaf hij les aan een 22-jarige leerlingpiloot. Volgens lokale media benadrukte Bertazzo vlak voor zijn sprong dat zijn leerling wist wat hij moest doen. Ga zo door, zou hij tegen haar hebben gezegd. Ja, Bertazzo die had eerder die dag ook al les gegeven aan een andere leerling. Tijdens de lessen vloog hij met een zogeheten Cessna 150, een tweezitsvliegtuig met een propeller. Ja, ik heb dat een hele tijd geleden ook nog gedaan. Er was wel een hele mooie ervaring, maar dit is dan wel minder. Hoewel het tijdens een vlucht lastig is om de deur van zijn toestel te openen, lukte het hem toch. Het zou vergelijkbaar zijn met het openen van een autodeur terwijl zo'n 200 km per uur rijdt. De 22e Rosario die slaagde wel in het vliegtuig veilig te laten landen. Het toestel liep daarbij zelfs geen schade op. Wel zou de leerling volledig in shock zijn geraakt door het incident. Ja, de directeur van de vliegschool waar Bertazzo werkte zei tegen de CNN dat er geen aanwijzingen waren dat de vlieginstructeur suïcidale gedachten had. Het is onmogelijk om dit te begrijpen, maar het menselijk brein is zeer complex. Hij omschrijft Bertazzo als een mooi persoon met een fijne glimlach. En die Bertazzo die had heel veel ervaring naast piloot, want naast Argentinië werkte hij ook in Chili als vlieginstructeur.

Dat was je dan, de Nederlandse formatie T-shirt, inderdaad, met Linda. En we kennen ze natuurlijk heel bekend van She Likes Weed. Maar deze die was dan net een stukje ouder. En we hadden ook nog Kid Creole en de Coconuts. Die zaten daar weer vooruit in de jaren 80 met Annie, ik wil wel maar ik kan niet. En dat werd dan vertaald in Annie, I'm Not Your Daddy. Volgens mij klopt er helemaal niets van.

tijd. Nou, fijn dat je weer terug bent, koffiejuffrouw Ria. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, eindelijk is ze er weer, koffiejuffrouw Ria. Ze is elke week weer present natuurlijk hier achter de schermen bij Radio Ideaal. Goed, wij zijn toe aan ons item, niet te vergeten. Want we hebben natuurlijk elke uur ons item. En er is nog iets gaande in de wandelgangen van Radio Ideaal. Want wat komt er weer aan? Wij gaan weer doen de Nederlandstalige dag op Ideaal. Van 's morgens heel vroeg tot in de avond. En ik heb alleen maar vernomen voorlopig dat het gaat plaatsvinden in de maand september. Dus vanaf begin september. Hou de nieuws even in de gaten, want beste mensen, het gaat echt weer gebeuren. Nu tijd dus voor ons item, de instrumentale plaat. En daarvoor gaan we naar de jaren 80 met een opname van Mezzo Forte. En dat is dan wel heel leuk, want dit heet dan de Garden Party.

Dat is juist ons item van dit uur. De instrumentale plaat van Massive met The Garden Party. En net Chris Ria, ja, 22 december vorig jaar is hij overleden na een kort ziekbed. Hij werd 74 jaar en je hoorde, ja, ik vind dat één van zijn leuke nummers, I Can Hear Your Heartbeat. En dat kwam in 1983 en stond als hoogst op nummer 28 in de Nederlandse top 40. Ik had het al gezegd, Nederland kampt met een watertekort op dit moment. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Al sinds 1 juli dreigde het tekort dat nu feitelijk is vastgesteld. De waterstanden in de grote rivieren zijn opvallend laag voor de tijd van het jaar en het regent nauwelijks, ook niet stroomopwaarts. Bovendien wordt er de komende tijd weinig neerslag verwacht. Nu er een watertekort is uitgeroepen, moeten waterbeheerders keuzes gaan maken over de verdeling van het beschikbare water. En daarbij geldt dat natuur, drinkwater en de veiligheid van onder meer dijken voorrang krijgen op landbouw, scheepvaart en recreatie.

Ja, gezellig meedoen. Met Art Garfunkel, I Shall Sing. En we hadden daar nog voor Alison Moyes. Ze zat destijds in de formatie Jazoo. Ze ging op solo en had diverse hits solo in de jaren 80. En dit was er eentje van, dat heette All Quiet Out. Ja, deze 18 juli gaan we zo dadelijk eventjes op naar onze commercials en het nieuws natuurlijk van 3 uur. En daarna melden we ons natuurlijk weer terug in deel 2 van deze week van je zaterdagmiddag hier op Ideaal. En tot die tijd, ja, dit is toch ook wel weer leuk. De Bos, oftewel Mr. Bruce Springsteen. Hij staat helemaal in vuur en vlam. I'm on fire. Ik zou zeggen, blijf gezellig hier gekluisterd aan de radio. Op deze fijne zaterdagmiddag hier bij Radio Ideaal, de muzikale brouwerij. Nou, ga je gang, Bruce.

0: Volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
4: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk

0: thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Binnenkort komt er een première of zo uit in de bioscoop. Van deze Wham, George Michael en Andrew Ridgeley. Dit was een joekel van een hitte. Ach, ach, ach, ach, ach. Eind de jaren 80, nummer 1 stond ons een hele tijd genoteerd met deze Wake Me Up Before You Go Go. Ik zeg een hele goedemorgen, goedemiddag moet ik zeggen inderdaad. Ja, dat komt dat hier weer het een en ander ligt voor aanstaande maandag aan info. Want ja, op maandag dan zit ik weer van 10 tot 12. Goed, we gaan er weer gezellig tegenaan, toch? Hey. Jawel, hey! Ja, ja. De Rob en Ria vandaag weer hier op Radio Ideaal, ja. Ideaal, ja, ja. We zijn er weer.

Ja, de disco muziek uit de jaren 80. De dames van Sister Sledge en Lost in Music. En daarvoor zomerse geluiden. Eveneens uit de jaren 70. Tweemaal hadden we de jaren 70. Al Stewart. En dat heette dan weer On the Border. Ja, je weet het, dat wij een uitzondering maken op de zaterdag voor een verzoekplaat. Mits die natuurlijk wel uit de jaren 70 of 80 komt. Heb je iets leuks? Laat het ons gewoon even weten via de mail. brouwerij@radioideaal.nl. Ja, doe dat even dit weekend, begin volgende week. Dan gaat dat aanstaande zaterdag goed komen. Dus heb je iets leuks? Laat het ons weten. Op de mail. brouwerij@radioideaal.nl. Ik zei het al in de wandelgang in deel 1. Er staat iets leuks aan te komen hier bij Radio Ideaal. In de maand september. Dan gaat het waarschijnlijk door, hoor. Ja, ja, ja, ja. Er moeten nog een paar puntjes op de i gezet gaan worden. In de maand augustus. Maar in de maand september dan wil Radio Ideaal weer teruggaan naar de Nederlandstalige dag op een zaterdag. Dus vanaf begin september houden we de nieuwsfeitjes even in de gaten. Want dan hoor je het vast wel, denk ik. Ja, we gaan zo dadelijk 3 non-stop doen. We gaan naar de jaren 80, naar de jaren 70. Maar eerst naar de jaren 80. En dan gaan we er toch maar weer eens een beetje gas op gooien. Jawel!

0: Ja, ze dachten al dat ik met de instrumentale plaat was begonnen. Koffiejuffrouw, je bent te vroeg, je bent te vroeg. Nee, maar hier werd in gezongen, dat is hij niet, hè. Nee, die komt nog. Jeff Wayne, Eve of the Wall hadden de Guys and Dolls uit de jaren 70 met Mamacita en discomuziek uit de jaren 80. Cool and the Gang. En dat dan weer hele mooie celebration.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?
0: Oh, nou, ik heb er wel een paar. Ja, ik heb er een paar. Want vanochtend had ik koffie gezet met Red Bull in plaats van water. En na 10 minuten op de snelweg kwam ik erachter dat de auto nog thuis stond. Echt waar. Hoezo een raket nodig om naar de maan te gaan? Bij mij thuis gaat alles naar de maan zonder een raket. Ja, en wanneer je je dom voelt, onthoud dan dat er momenteel duizenden mensen buiten aan het zoeken zijn naar nieuwe Pokémons. Oh. Oh ja, ik moet er nog even op terugkomen. Want ik heb net in een spam, dat moet ik niet vergeten, in een spambox, in de spam mailbox, heb ik enkele berichtjes gezien die het interview hebben gemist met Yara Beeks. Ik zal straks dat even gaan draaien, een nummer van haar. En dat interview, dat komt nog een keer terug. En dat kun je ook terugluisteren op de site. Jawel. Maar goed, als laatste. Als een man een portier van zijn auto opent voor een vrouw, dan heeft hij oftewel een nieuwe vrouw of een nieuwe auto.

Ja, wat een gezellige muziek hebben we weer op de zaterdagmiddag hier bij Radio Ideaal. De week van je zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij hier. Peter Gabriel, Salisbury Hill uit de jaren 70. En daarvoor een mooi duet uit de jaren 80. De zangeres van de Puritans, Chrissie Hynde. Samen met UB40 en I Got You Babe. Het is weer tijd voor ons item van dit uur. Onze instrumentale plaat. En daarvoor gaan we zelfs naar een ex-nummer 1 geluid uit de eindjaren 80. En als ik het goed heb, hebben we daar inderdaad toch wel wat info over. Over deze prachtige instrumentale plaat die we gaan doen. Want dit is een single uit april 1987 van de Tsjechisch-Amerikaanse synthesizer-artiest Jan Hammer. Zo heet hij. Ja, het is eigenlijk een nummer 84 is die geschreven. En op de vrijdagavond 19 oktober in 84 in de VS, Canada. En dat is van de tv-hitserie Miami Vice. Jawel, in 1987 stond hij op nummer 1. Deze Crockett's Team.

Ja, af en toe treedt ze nog steeds op. Alleen haar hoofdberoep is nog steeds tuinierster. Ja, deze Kim Wilde, je hoorde haar uit de eindjaren 80 met You Came. Jan Hemmer, die zat daarvoor. Ons item van de duur, de instrumentale plaat. Ja, en dat heette dan weer Quackert's Team. En natuurlijk volgende week, dan hebben we er weer twee instrumentale platen. Natuurlijk, jawel. Ja, dit is weer een opmerkelijk verhaal dit. Dit is zo, ja, ik weet het niet hoor, maar... Een Canadese vrouw die is betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Ze had het dier verstopt, en je raadt nooit waar, in haar BH. Dat is echt. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op social media. De beschermde diersoort werd ontdekt bij een veiligheidscontrole. Ja, een wurgslang die boezemde een Canadese kennelijk geen angst in, schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het NVWA, op Instagram. De vrouw die beweerde dat ze de koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel. Dat vonden de inspecteurs van het NVWA een erg sterk verhaal. Het dier is in beslag genomen en wordt een proces verbaal wordt erop gemaakt. Je mag beschermde dieren niet zomaar meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden, dat zegt de NVWA uit. Maar goed, de slang is naar een deskundige opvang gebracht. Ja, ik snap dat wel. Waarom dat die wurgslang niks deed? Nee, die zat dus verstopt in die BH en die wurgslang dacht natuurlijk, nou, ik zit hier veilig tussen de bergen.

Jawel, er mag gedanst worden op de jaren 70 muziek. Dat mag. Ja, voor mij, ja. Uit de jaren 70, Billy Ocean. En een red light. Nee. Dit gaat niet over Amsterdam. Nee. Niet te geloven. Ja, goed. Terug naar de jaren 70. En ik had het beloofd, ik ga terug naar een opname. Ja, een paar weken geleden was hier in een studio en toen heb ik haar geïnterviewd. De Doetinchemse zangeres Yara Beeks. En het is zo fantastisch dit. Echt waar. Dit is mijn favoriete nummer en dat is een perfecte coverversie. En ik hoop dat die nog eens ooit in de top 40 komt. Het prachtige nummer Yara Beeks. Haar live uitvoering nog wel van het hele mooie Jolene.

0: Wat fantastisch toch, deze live uitvoering van Yara Bix. De zangeres uit Doetinchem en u hoorde haar uitvoering van Jolien. Ja, dat is gewoon kippenvel dit, dat is niet anders. Wil je haar ook live zien? Dat kan op 26 juli aanstaande. Is zij op het Wijnfestival in de Dru. En 16 augustus is ze in Deventer te zien op het Vogeleiland. En 25 oktober, dat duurt nog even, dan in de Schouwburg in Lochem. Het is maar even dat je het weet. Ja. Zo mooi. Echt, volgende week doen we nog een nummertje. Wat? Tuurlijk, ja. Ja goed, dit was weer de muzikale brouwerij. Rob de Brouwer voor Radio Ideaal. Volgende week dan hebben we natuurlijk de 25e weer een lekkere, frisse, nieuwe uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt de komende 2 uur. Ja, je zult denken van nou, Bert is er weer vorige week. Nou, nee hoor. Er loopt hier een hele andere man door het gebouw. En die ken ik. Ja, die ken ik van zijn silhouet. Dat is Koos. Koos Sijp. Kan niet missen. Kan niet missen. Ja, Koos Sijp die gaat dadelijk denk ik Bert vervangen. De muzikale cocktail natuurlijk. Onze cocktailmuziek met Bert. Tja, dat is er even niet. Maar dat kun je in goede handen zo dadelijk. Koos Sijp dus zo dadelijk. Ja, hij staat er. Hij staat er. Ach, hallo Koos. Hoi. Goed, maar we gaan nog even onze eindtune doen. Zingt u en doet u even mee.
1: Dag vriendjes,
2: dag vriendinnetjes.

Ja, dan is het 25 juli. Veel plezier met Koos Suip, zo dadelijk hier op Radio Ideaal. Hij neemt je mee tot aan 6 uur. We gaan eruit met jaren 80 muziek van Howard Jones en The Life in One Day. Fijn weekend alvast. Veel plezier met Koos, met ome Koos. Gaat zeker lukken.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20

0: in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

het kent geen tijd. Rutger van Barneveld, vrienden en vriendinnen van de radio. Een oprecht goede zaterdagmiddag. En van harte welkom bij de uitzendingen van Radio Ideaal. Dankjewel, Rob en Ria. Ja, Rob, even je koffie weg. Ja, graag. Rob en Ria, de muzikale brouwerij tussen 2 en 4 uur elke zaterdagmiddag. De 70's en de 80's op een presenteerblaadje, zoals wij dat dan netjes zeggen. Toch? Ja. Op de dag dat het in Zelhem op zaterdag 20 graden is zwaar bewolkt. En dat we bezig zijn met de 28e editie van de Zwart Cross. We begonnen overigens met een liedje van Harpo en een zangeres, het tweede Jan Torsten Svensson. Zo heet hij eigenlijk in 1975. Een hartstikke leuk liedje uit Moviestar. En dat is wel heel toevallig, want we hebben het over Moviestar. Als we even kijken naar Lochem, daar hebben we vanavond de eerste van 3 films in het kader van de buitenbios. Lekker met z'n in buiten zitten, met z'n allen aan de bioscoop. Man, man, man, wat gaan we er een gezellig feest van maken. De redactie van Ideaals Muziekcocktail is er helemaal klaar voor. En ik begrijp het wel, u zal Bert missen. Maar dat doen wij ook wel een beetje. Maar toch, volgende week is hij er wel weer. Hij zei, ik moet nog even wat afkwasten. Ik geloof dat hij bezig is met een roorskamertje. Ja, ik ga het

0: de grote hit voor die Moldavische groep. Zeg, oh zoon, hoorde je, geschreven door Dan Balan. Het liedje gaat eigenlijk over liefde onder de lindenbomen. Dan heb ik altijd met lindenbomen, dan moet ik meteen aan de lente denken. En volgens mij hebben die watertekort, dus moet je over tegenwoordig ook alweer een beetje mee oppassen. In Overijssel mag er geen grondwater meer worden afgetapt. Dat is ook niet zo fijn, maar het is ook hartstikke droog. Daarom werd het 7 minuten voor de klok van 4:30. Goedemiddag, live rechtstreeks. Wij zijn Radio Ideaal met het muziekprogramma De Muziekcocktail bij afwezigheid van Bert Semmelink. Vanmiddag moet u het doen met de ondergetekende Koos Sijp. En het is de hoogste tijd voor, ja, wederom een item in het programma. Dat heet de zogeheten weekendschijf. En voor die weekendschijf gaan we even een beetje terug in de tijd. Want in 2015 brak hij landelijk door met de single Verliefd. Ja, ik heb het eigenlijk over een man die de naam kreeg Sander Kwarten. Populaire Nederlandse volkszanger uit Breda. Hij scoorde onder andere een hele grote hit met Geen Twijfel. Op gouden plaat werd dat zelfs heel veel gestreamd. Maar denk ook aan Dromen en Voor Jou. Zijn debuutsingle was trouwens Leef Vandaag. En hij zingt heel regelmatig, doet hele leuke dingen. En misschien kom je hem zo af en toe tegen. En dat doe je nu ook, want op de radio hoor je in het kader van
1: De Muziekcocktail Weekendschijf.
0: Sander Kwarten en de Tapster uit Guyana.

Blijf lachen, zeggen ze altijd. Ja. Tanja Lasch in het kader van de Duitsstalige plaat. Ja, Bert is gek van Duitse liedjes, dus dat doet hij dan nog elke zaterdag tussen 4 en 6 in zijn muziekcocktail. Maar ja, nu staat hij te kwast, dat lukt niet. Volgende week. Ja. Er zijn nog wat mensen in de studio die zeggen, kan je ook een beetje normaal doen? Ja, ik ga mijn best doen aan vrienden als we even kijken naar ietsje, zeg maar, ten oosten. Van Zelhem. Waar Lichtenvoorde ligt, daar wordt het gehouden. De 28e editie van de Zwarte Cross. En oh ja, ik moest wel lachen hoor. Gaan ze een katapult bouwen. Prachtig gedaan, hartstikke goed. Alles dubbel driedubbel getest. Er gaat er één de lucht in over die grote tent heen. Die hoofdtent. En die komt dan terecht met een hersenschudding, knie tegen haar hoofd. Dus doen ze het een dag later. De andere breekt zijn enkel. Ze hebben in ieder geval aangegeven, daar gaan ze niet meer verder. Maar als je gaat kijken naar het schema

Nou, het staat vol. Ze hebben heel veel locaties. Hè. Ze hebben de Norberhoed, de reggae-weide, de crossbaan, de dansvloer, de megatent en natuurlijk het hoofdpodium. En als we even gaan kijken naar de megatent, daar staat op dit moment Angie Mill. Die doet daar haar op de dansvloer haar uiterste best te doen. Maar wat krijgen we vanavond nog op het hoofdpodium en in de tent? We krijgen de bankzitters nog vandaag. De megatent DJ's, even serieus vanavond.

0: Bouwer was dat met Tante Rikkie in hoofd, schouders, knieën en thee. En daar ging die hele tent echt uit zijn voegen. Wat zong iedereen mee?
1: Ogen, ogen,
0: en dat meezingen, dat mag naar nu natuurlijk ook.

voor Adam Ant. Adam Ant the Ant, zo noemde hij zijn bandje. Uit 1982 alweer. Goody Two Shoes, over two shoes en wandelen gesproken. Daar hebben we het volgende uur nog wel even over. De Nijmeegse Vierdaagse, want die staat ook bijna op aanvang. De Nijmeegse Vierdaagse feesten beginnen dit weekend. Gaan lekker door tot volgend weekend. Man, wat een feest is dat. Maar er wordt natuurlijk ook heel veel gelopen. Daarover straks mee. Want ik heb je beloofd, ik zou een liedje gaan draaien van de band die vanavond optreedt om 9:15.

Ja, lekker toch, dit heerlijk, ja. We hebben een liedje over ijsberen. Moet je zien wat voor weer het is buiten. We gaan op naar de commerciële boodschappen van 5 uur. En natuurlijk ook het nieuws. We zijn daarna graag nog een uurtje bij je terug. Met Ideaals muziekcocktail. Bij afwezigheid van Bert Semmelink. Tot straks met ondergetekende Koosheid. Hoi. Hey.

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de

0: Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey buurman.
4: Dag buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

bijna 5:11 op deze zaterdagmiddag. Van harte welkom bij de uitzendingen van Radio Ideaal vanuit Zelhem. Dat doen we met veel plezier. Normaal Bert Semmelink, hij is aan het schilderen. Hij zei van ik kan niet kwasten en presenteren en muziek draaien tegelijk. Dus zou jij het willen doen, maar met alle plezier Bert. Ik hoop dat het kamertje er mooi uit komt te zien. Ik moet maar alleen even die grootste kleur verklaren, maar dan hoor ik dat wel. En we begonnen dit uur met een lekker liedje hoor. Een beetje oude liedjes in een mix gemaakt door Jive Bunny en de Master Mistress. Bekend Brits DJ duo. John en Leslie Hemstock waren dat. En Andrew Pickles hielp ook mee. Eind jaren 80 braken ze echt door met een paar van die hele leuke mixen van die leuke liedjes. Onder andere Swing the Mood, ken je hem wel. Dit was dan That's What I Like. En er was ook nog een keer een Let's Party. Originele opnames allemaal in een

0: de Frans. Paar man voorop. We gaan eens kijken wat dat gaat worden. Misschien hoor je straks nog wel de uitslag. Maar ja, weet je wat? De grootste uitdaging ligt aanstaande dinsdagmorgen. Als iedereen heel veel... Oh, een groot deel van de mensen heel voorop staat. Want voor de Vierdaagse van Nijmegen gaan we heel snel naar...
1: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.

Ja, die Macarena, hè. Dan denk je, dat is een leuk liedje. Dat is zeker ook een leuk liedje. Maar eigenlijk is dat hele verhaal van die Macarena toch wel heel bijzonder. Het was natuurlijk een enorm grote hit voor Los Del Rio, dat duo. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n onschuldig liedje. Het gaat namelijk over een vrouw. En die vrouw gaat vreemd met twee vrienden van haar vriend. Ja, nou, dat moet ze ook niet te vaak doen natuurlijk. Want hij zit in het leger, niet thuis. Dus ze denkt, nou ja. Uiteindelijk uitgebracht in 1993 werd het een hele grote hit, hoor. Lekker. De Macarena, de radio ideaal op deze zaterdagmiddag, 4 minuten voor 5:30. Daarvoor draaiden we Hanna Mees en stond vorige week in het Openluchttheater in Lochem. Prachtig. Heel veel jongeren zongen heel veel van haar liedjes mee. Dan begon het rijtje van drie met I'm Gonna Be van de Proclaimers. Dat is echt zo'n vierdaagse liedje. Ja, dat is echt zo'n vierdaagse. Even kijken naar de agenda. Ik zie dat heel Nederland vakantie heeft. Nou, dat is mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dan zingen we met z'n allen olé, fijn op vakantie. Het wordt voorgedaan door Mark en Dave.

gingen wel een hele tijd terug in de tijd, hoor. 1957. Met de man die met die, ja, die enorme glimlach altijd als hij speelde op de piano. Fats Domino en I'm Walking. Voor de mensen die mee gaan doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. De 108e editie alweer. Wensen we jullie vanaf dinsdag tot en met volgende week vrijdag enorm veel succes.

binnen. Straks gaan we even met hem praten, maar we gaan ook even kijken in wat agenda's. Want het stond een beetje op de agenda voor 1 augustus, maar dat gaat niet door. Dat is namelijk de open dag van voetbalclub De Graafschap. Ze hadden een wedstrijd gepland, een soort oefenwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Die gaat wel door, maar de open dag zelf niet. Die wordt verplaatst naar 12 september. Dus wil je daar naartoe, dan moet je op 12 september naar De Graafschap. We gaan eens even kijken ook naar de Ik een Held. Misschien heb je deel 1 gezien. Daar is een deel 2 van. Het is een trilogie, een koningstrilogie. Dan heb ik het over een toneelstuk. Het wordt gespeeld op buitenlocaties in de Achterhoek. In augustus brengt namelijk Smeedwerk dat koningsdrama wat gaat over Willem II naar onder andere het vestingspark Bredevoort op 6, 7 en 8 augustus.

Eind jaren 70 was het een grote hit uit Amerika. Je hoorde Lips Incorporated, geproduceerd door Steven Greenberg. En maar liefst 28 landen bereikt het een hele hoge notering in de hitlijsten. Het is een lekker liedje, je zingt het lekker mee. Textueel is het nou niet alles dat je denkt, joh hey. Maar het is toch al aardigst op deze zaterdagmiddag. 16 voor 6, straks na 6 uur. Doen we het met Ideaal Focus. Zometeen Gerry Evers in de uitzending om even te weten wat Focus inhoudt. Dat doen we zometeen na een prachtige nieuwe single van Met Regime. Want we gaan even kijken naar de uitslag van de Tour de France etappe vandaag. Etappe van Mühlhaus naar Mark Stein-Vellering. Gewonnen door Pogacar. Zijn 25e Tour over. Etappe-overwinning alweer. Prachtig. Gevolgd door Del Toro en de favoriet van Frankrijk, Sexas. Zometeen dus de inhoud van Radio Ideaal Focus met Gerry Evers. Maar nu eerst muziek uit Frankrijk. Dit is de nieuwe Gym.

0: Mooi nieuw Frans liedje in het kader van de Tour de France. En er gebeuren natuurlijk veel meer dingen hier bij Radio Ideaal. Want we maken gewoon 7 keer 24 uur radio. We draaien graag muziek voor je, maar we hebben ook informatieve programma's. En zoals vanavond na 6 uur hebben wij Ideaal Focus. Gerrie, goedenavond. Middag nog. Ja, moment.
1: Staat die open? Ja, sorry. Even snel de microfoon pakken. Kunnen de mensen thuis me ook horen? Ja, hele goede avond, Koos. Fijn dat ik weer even in je programma mag komen.
0: Natuurlijk.
1: Ja. Het programma wat we hebben staan voor vanavond. Het is wel weer een veelzijdig programma, zou ik bijna zeggen.
0: Nou, vertel.
1: Ja, we gaan het hebben natuurlijk. De vakantieperiode is hier begonnen. Dus we gaan wat agendapunten doen. Maar we hebben ook weer contact met de Trial GP in Zelm. Dick Bulten die belt even in. En we gaan hem telefonisch even vragen hoe de stand van zaken is. Want dat wordt een wereld evenement.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Groot, heel groot. Ja.
1: Echt een WK. Een Zwarte Cross update. We zijn de afgelopen dinsdag met de persmiddag daar geweest. Allerlei informatie gekregen. Onze fotografen zijn daar momenteel hartstikke druk bezig. Dus we gaan even kijken van, god, hoe is het daar? En even de laatste stand van zaken. Dat hoort er natuurlijk wel bij, hè?
0: Zeker.
1: Verder hebben we contact met Theater Onder de Molen over hun zomerprogramma. Okay. En weet je wat wel leuk is?
0: Nou,
1: we hebben gasten, twee bandleden van de band Blue Jam.
0: Oké.
1: En die spelen daar op 5 augustus in het Theater Onder de Molen. Dus we gaan eerst even met de organisatie bellen en daarna met een band die daar optreedt.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, dat is wel hartstikke leuk.
0: Wat voor muziek spelen ze?
1: Ze spelen een beetje blues rock. Het is wel een beetje heftige muziek. Maar voor een theater denk ik wel passend.
0: Heel goed.
1: We gaan in ieder geval horen of ze hun muziekprogramma, hun setlist nog wat aanpassen of niet. Of dat ze gewoon keihard er zeker aangaan. Dat horen we dan wel even van hun. Ja. Dat is een beetje zeg maar de setting. En natuurlijk fijne muziek tussendoor. Een beetje in zomerse stijl, want dat is het nog wel steeds.
0: Ja.
1: Dus we gaan ervan genieten. Koos.
0: Heb jij iets met de Zwarte Cross?
1: Ja, heb ik eigenlijk wel, ja.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Hoort bij de Achterhoek, hè?
1: Absoluut.
0: Net zoals deze. Dit zijn de Bakkers.

er nou on such a winter's day? Ik vind een boel dingen goed van de muziekredactie, maar een liedje over de winter? Nee, dat kan toch helemaal niet. Het is 5 minuten voor 6 geworden. Wij zijn Radio Ideaal. Dit was voor vandaag, in deze editie, de muziekcocktail. Muzikaal geserveerd door ondergetekende Koos Sijp. Volgende week is hij weer terug. Bert Zemmeling.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt het

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven.

0: rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
3: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

Ja, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe Focus op Radio en TV Ideaal. Dat is het station waar je momenteel naar luistert. Collega Koos Sijp natuurlijk, dankjewel voor de afgelopen 2 uur in de muziekcocktail op deze mooie zaterdag. Ja, de vakanties zijn inmiddels begonnen in onze regio. En dat merk je eigenlijk overal wel. Gezellige drukte, mooi zomerweer en een Achterhoek die zich van haar mooiste kant laat zien natuurlijk. En natuurlijk is het een hele fijne plek om je vakantie te vieren. Met evenementen, muziek, theater en natuurlijk typisch een warme sfeer die je alleen maar hier in deze regio eigenlijk terugvindt. Toch wel? Of niet? Wat mag je vanavond in deze editie verwachten? De editie van 18 juli 2026, want dat is het alweer. We praten zometeen straks met de Trial GP, over de Trial GP in Zelhem. Ja, de laatste voorbereiding, hoe het ervoor staat. We praten daarover met Dick Bulten. Hij is de projectleider van dit immense grote project. Overigens, al voor de 2e keer in deze regio, hè? 2019 was de eerste keer en dat is blijkbaar door de wereldorganisatie, de FIM heet dat dan, zo goed bevallen dat ze dit jaar weer een WK-wedstrijd hier in Zelhem op de Zelhemse Langeberg gaan houden. Ja, we proberen nog wat actuele informatie bij de Zwarte Cross vandaan te halen. Een soort Zwarte Cross-update, noem het maar. Met nieuws over de terreinindelingen, de Club Gasolina, dat is ook een nieuw iets. De katapultstunt, nou ja, heb je misschien al van alles over gelezen, is allemaal niet zo heel vreselijk goed verlopen. En natuurlijk kijken we even naar de sfeer op het festival. Ik zie al wel op de social media allerlei berichtjes langskomen over een nieuwe indeling. De ene vindt geweldig, de ander vindt minder, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd. Het laatste berichtje wat ik las van iemand die 2 uur in een soort pendelbus heeft gezeten om naar het Zwarte Crossterrein te komen. In Lichtenvoorde is dat dan. Ja, dat is wel heel lang. Als je in ieder geval niet met je eigen auto gaat, want ik begreep ook al wel dat je, nou ja, vanochtend of vanmiddag, ik weet niet meer precies, 3 kwartier moet wachten om de parkeerplaats, om een plekje te kunnen krijgen. Nou ja, dat is ook niet anders zo prettig natuurlijk. Maar een festival is een festival en blijft natuurlijk altijd leuk. Ja, wat hebben we nog meer? We gaan even contact zoeken met Theater Onder de Molen in Linden. Dat is een hartstikke leuk, gezellig theater. En dat zit ook echt fysiek onder de molen in Linden. En die hebben een zomerprogramma en daar treden allemaal artiesten, bandjes op. En we hebben daar zoeken we dus contact mee over hun zomerprogramma. Maar we hebben ook 2 bandleden van de band Blue Jam te gast. En dat is een beetje, ja, blues rock, een beetje in die stijl. En die treden daar op 5 augustus op. Dus hoe mooi kunt aansluiten, eerst even met de organisatie contacten en daarna met een bandje die daar gewoon optreedt. Ik zou zeggen, blijf erbij. Dit is Focus, jouw zomeravond op Radio en TV Ideaal. Ik heb voor het begin wat zomerse hitjes uitgezocht. Ja, ik denk

Nou ja, is wel leuk om daarmee te beginnen, toch? De eerste was net van een damesgroepje, Zas, en dat heet dan Je Veux. En de volgende die ik ga draaien, nou gaat het lastig worden trouwens, want de uitspraken in het Spaans of zo, nou, dat is niet zo helemaal mijn ding. Manu Chao, dat is de uitvoerende artiest met het nummer Me Gustas 2. Fijn dat je luistert. Ja.

0: Radio Rulloc.
1: Nou, dat klinkt toch wel lekker, hè? Mi Gustas Tu, dat is de titel van het nummer. Zoals gezegd, een beetje zomerse muziek, daar begin ik mee. Het wordt nogal wat anders zometeen. Maar ja, afgelopen dinsdag zijn wij als Radio en TV Ideaal zeg maar op de persmiddag geweest van de Zwarte Cross. Is altijd wel leuk. We worden daar netjes voor uitgenodigd. En ja, een korte weergave hoe dat daar is. Je komt daar aan, je moet je even melden dat je er bent. En je wordt keurig met die golfkarretjes word je opgehaald en word je naar de VIP-ruimte gebracht waar je ontvangen wordt.

door, ja, hartstikke netjes, met een drankje. En door de organisatie. En die doen dan een soort presentatie van wat er allemaal veranderd is. Want er is heel veel veranderd. Maar ook dat je, nou ja, een beetje het programma door het programma loopt en dat soort dingen. Amnesty International, die is er dan, overigens wel de Nederlandse editie daarvan. En de Zwarte Cross ondersteunt die instantie ook altijd. En die doen dan ook een verhaaltje van waar ze momenteel mee bezig zijn. En natuurlijk in het kader van Amnesty International. Over de oorlogen en over gevangenen, dat soort dingen allemaal. Dus dat is altijd wel een interessant verhaal. Wat er ook gebeurt, en dan ga je rond. En dan ga je, dan word je even, dan ga je naar, zeg maar, spektakel. Hè? Want het is natuurlijk de grote spektakel. Ik begin er bijna van de stotter. Hè? In ieder geval, als je het hebt over dat het gaat hier. Het gaat hier spoken, want dat is een beetje het thema. Het gaat over die kattenvult. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Veiligheids- en updates zijn natuurlijk heel belangrijk voor. Maar de katapultstunt is niet zo heel goed verlopen. Want de eerste is, zeg maar, iemand al in het ziekenhuis terechtgekomen met verdachte hersenaandoening. Maar goed, het was een hersenscheuring. En gisteren in een interview met die man was het allemaal nog wel redelijk goed. Maar er was wel een heel spectaculaire sprong. Stunt, want die hebben ze voor de pers laten zien, maar dan met een fake, met een pop en op gewicht, zeg maar, een beetje lichaamsgewicht. Maar het was wel heel indrukwekkend om te zien. En die schoten ze dus over, zeg maar, de grote tent heen. En dat was echt geweldig. Aan de andere kant was er een landingszone en op een soort opvangkussen, of zo, heel groot. En daar werd die persoon dan opgevangen. Maar het is niet helemaal goed gegaan. Want zoals gezegd, de eerste die kwam in het ziekenhuis terecht. Maar daar gaat het wel goed mee. En de tweede was verdacht op een enkelbreuk. Die kwam ook niet helemaal fijn terecht. Dus ik ben benieuwd of ze dat nu nog gedaan hebben. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat in korte even een weergave van overigens, onze vertegenwoordigers zijn daar ook, onze fotografen die zijn er, in dit geval Johan Braakman, die vol zeg maar foto's schiet, ook tijdens de wedstrijden van de motocross. En wat ook wel aardig is, gisterenochtend nog, was volop bedrijvigheid te zien, bezoekers stroomden binnen, terwijl de artiesten en songwriters dat Russo zich op een bijzondere wijze naar zijn optreden op de Loco Arena liet brengen. Begeleid door twee Chinook helikopters. Tegelijkertijd cirkelde ook een C-130 Hercules van de Koninklijke Landmacht boven het festivalterrein, wat zorgde voor een indrukwekkend schouwspel. Want de Koninklijke Luchtmacht is daarnaast met een eigen stand aanwezig op het terrein, dus waar bezoekers meer kunnen ontdekken over het werk van de luchtmacht. En volgens mij kun je gewoon ook even opgeven van nou, ik wil dat wel doen. Ik wil mij opgeven als militair. Whatever. Dit allemaal gezegd hebbende, we gaan weer even een plaatje draaien. Dit is ook weer een zomersplaatje van Cesaria Evora met Sodade.

0: Toch wel een beetje lekkere zomerse muziek, hè?
1: Is this how it's supposed to be?
0: Jack Johnson met Upside Down. In ieder geval, hij was nog niet helemaal uitgezongen. Nou ja, dat maakt er dus heel veel uit. Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. Elke zaterdag spraakmakende radio. Leuke muziek, mooie evenementen, gezellige gasten. En dat is ook een beetje... Het is een soort infotainmentprogramma. En daar hebben we nog een programma van bij Radio TV Ideaal. En dat heet Achterhoek Totaal. Dus AT. En dat wordt op de, ja, ook elke dag eigenlijk wel uitgezonden. En dat is ook... Ja, een uurtje nieuws en wetenswaardigheden uit de regio. Interviewtjes met mensen en belangrijke dingetjes. En dat doen we dus in Focus ook. We nodigen meestal wel wat gasten uit. En over het algemeen lukt dat ook wel. Maar deze periode is het wat lastiger om, content te vinden van mensen die ja, misschien iets willen bijdragen of iets te vertellen hebben. Want in de zomerperiode is dat altijd wat lastiger. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik had het over de Zwarte Cross, want daar zijn we dinsdag geweest met een team van vertegenwoordigd van Radio en TV Ideaal. En er was een speciale persmiddag. Wat trouwens daar wel opvallend was, nieuwkomers is Special TV. Of, ja, Special TV, zo spreek je het ook uit. Dat is een nieuwe mediapartner van de Zwarte Cross. Goh, misschien moet Ideaal daar ook maar eens mediapartner worden. Die zich aan het festival verbonden heeft. En het platform daardoor de mensen met een beperking werkt. Die wil eigenlijk laten zien dat de media maken niet alleen inclusief kan zijn, maar ook verrassend en vernieuwend. Onder het motto van iedereen kan niet alles, maar samen kunnen we heel veel. Is Willy Oosterhuizen, die vertelde daar namelijk namens Special TV over. Samen met media, samen media maken en met anderen een blik kijken naar de festivals en de mensen die er rondlopen. Dus onthoud dat, Special TV. En volgens mij zitten ze ook wel overal op de media en de social media en... Het terrein was er wat veranderd. En ik kende het eerlijk gezegd niet terug. Ik ben een paar jaar naar de persdag geweest. En dan moest je meestal naar Backstage Oost. En dan werd je daar ontvangen. En nu moesten we naar Backstage West. En dan kon je ergens de auto neerzetten. Maar dan moest je weer een heel eind lopen. Dat was niet zo fijn geregeld. Maar goed, dat hoort wel ook wel een beetje bij een festival. Maar het terrein zelf is de nodige veranderingen doorgevoerd. En de ingang en backstage zijn verplaatst. Van oost naar de westzijde, zoals ik net al zei. En wat moet zorgen voor kortere looproutes, meer logistiek, efficiëntie en duurzamere opzet. Want daar zijn ze natuurlijk ook wel mee bezig met de Zwarte Cross. Daarnaast zijn het hoofdpodium en de megatent gespiegeld. Wat wil zeggen, waardoor het terrein compacter oogt. Terwijl het aantal hectares eigenlijk wel gelijk is gebleven. Dus de grootte is niet zo heel erg veranderd. Het programma van de Zwarte Cross...

blijft zoals altijd breek en eigenzinnig. En dat is ook wat de organisatie roept. Muziek, theater, motocross, stunts lopen ook dit jaar weer door elkaar heen. En in een zogeheten zeppend programma. Wat ik altijd wel ook een beetje advies, mocht je er nog naartoe gaan of zo, kijk wel even specifiek waar je naartoe wil. Want om maar zo naar een festival te gaan en maar te kijken van ja,

Black Keys, Cold on a Ceiling. En dat is ook wat focus is. Muziek in de breedste zin van het woord. Van smartlappen tot wit. Nee, ook niet echt. Smartlappen draaien we ook echt niet echt. Maar dit is natuurlijk een beetje strakke muziek. We gaan zo meteen met Dick Bulten contacten over de stand van zaken rond de Trial GP. Wat op 4, 5 en 6 september aanstaande. Hier in Zelhem, op de Zelhemse Langeberg. En dat is het terrein waar de ZAMC is gehuisvest. Daar vindt een WK-wedstrijd plaats in het kader van het totale wereldkampioenschap van de Trial Motorsport. Daar gaan we zo over, met Dick over hebben. We gaan de Kaizer Chiefs even draaien met Ruby.

Tom Petty en dat allemaal in Focus op jouw radiostation van Radio Ideaal. Elke zaterdagavond zijn wij met Focus in de lucht, on air, zoals ze dat mooi zeggen. Met een, ja, toch een informatief programma eigenlijk, hè? Dat mag je eigenlijk wel zeggen. Met muziek, gasten, want ze zijn inmiddels al binnen, dus we gaan daar het tweede uur met hun gaan we praten over hun optreden, maar ook over het theater waar ze optreden. Dat is dan weer in het theater Onder de Molen in Linden. En daar gaan we ook nog even mee bellen trouwens over hun zomerprogramma's. Ze hebben zomers altijd een iets wat aangepast programma. En in het najaar begint het werkelijke winterseizoen weer. En, maar daar gaan we nog wel meer over horen. We gaan ondertussen nog even kijken. We hebben nog een paar minuten. In ieder geval, we gaan even Rory Gallagher draaien met het nummer Moonchild.

Tot de klok van 7 uur draaien we even Within Temptation. Dit is het nummer Faster. En dat is ook de bedoeling van dit programma. Wetenswaardigheden, gesprekken en de breedste zin van het woord. De muziek die wij draaien. Van alles en nog wat. We zijn zo na 7 uur.

terug. Want dan hebben we ook gasten. Blue Jam, twee muzikanten van dat bandje. Daar gaan we mee praten. En we gaan nog even proberen, maar het zal wel lastig worden om met Dick Bulten nog contact te zoeken. Misschien is hij ondertussen met zijn fiets al thuis gearriveerd. Maar dat zullen we dan wel zien. Tot na de klok van 7 uur.

0: aangeboden door Dierenspeciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus, komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. En volgens de brandweer

0: komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
5: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

0: Tennessee Whiskey van Cool Ricky Blues. Dat is een nummer wat we net draaiden. Welkom terug bij het tweede uur van Focus op Radio en TV Ideaal. Zoals je weet, elke zaterdagavond van 6 tot 8 spraakmakende radio. Leuke muziek, gezellige gasten, want die hebben we nu hier ook aan tafel staan. Ik had net nog even een verwoede poging gedaan om Theater Onder de Molen in Linden te bereiken. Want onze volgende gasten die gaan daar binnenkort optreden. Ga je daar alles over horen. Maar helaas, het lukt niet om contact met hun te krijgen. Dus de telefonische interviews vanavond, dat loopt allemaal niet zo heel lekker. De heer Dick Bulten, die zit ook nog op de fiets onderweg. Dus daar gaan we ook nog proberen straks wat contact mee te vinden. En nou ja, weet je, dit is met live radio. Er gebeurt van alles. En dat maakt ook niet zoveel uit. Ik hoop dat je ons nog blijft volgen. Wat we wel gaan doen, is verder gaan met een band uit de regio. Althans, dat denk ik, maar dat horen we zo wel even. Want vanavond hebben we twee gasten in de studio. En dat zijn Hans Bulten en Ronald Arendsen van de band Blue Jam. En zij spelen op 5 augustus in Theater Onder de Molen in Linden. En dat was ook een beetje de bedoeling om daar contact mee te hebben. En maar goed, nogmaals, dat is niet helemaal gelukt. Hans en Ronald, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, je moet inderdaad even richting die microfoon, want dan kan iedereen je goed verstaan. Ja. Hey, top dat jullie er zijn. Blue Jam, daar gaan we het eerst maar eens even over hebben. Want hoe is, ik weet niet wie ik het woord mag geven eerst, maar hoe is Blue Jam eigenlijk ontstaan? En hoe lang bestaat Blue Jam?
1: Nou, als ik mag beginnen.
0: Ja, wat mij betreft wel.
1: Ja. Ik ben denk ik zo'n kleine 2 jaar geleden een keer benaderd door Ronald op Facebook. En dat was naar aanleiding dat ik een keer iets op Facebook had gezet van nou, ik ben bassist en ik ben op zoek naar een bluesband. En nou, naar aanleiding daarvan heeft Ronald een keer contact met mij opgenomen. En van, zoek je nog een bluesband? Ja, dat doe ik. Wil je eens komen kijken en eventueel in onze oefenruimte een keer een avondje meespelen, wat proberen. En zo gezegd, zo gedaan. En zo is het voor mij begonnen.
0: Ja, want Hans, je kende Ronald al wel ergens van de muziek scene of zo? Of,
1: Nou, van horen zeggen. Ik had gehoord dat het een ontzettend goede toetsenist was.
0: Je kon niet nog omheen, wat dat betreft.
1: Ja, nee, daarom. Dus ik moest wel daar naartoe.
0: Ja. Ja. Hey, Hans, even een klein stukje terug. Je hebt in Hands on Molly gespeeld. Ja. Daar ken ik jou van, de hele band. Waarom ben je trouwens gestopt?
1: Nou, niet uit, uit vrevel of wat dan ook. Nee, we zijn nog steeds goede vrienden. Maar ik had er ondertussen een jaar of 12 op zitten bij Hands on Molly. Met veel plezier gespeeld.

0: veel dingen gedaan. CD's opgenomen, videoclips opgenomen, noem maar op. Maar in mijn hart had ik altijd nog zoiets van, ik wil nog weer eens een keer wat met blues gaan doen.
1: Dat
0: heb ik daar aan de jongens ook bekendgemaakt. En die zeiden, ja oké, dan wij snappen jouw keuze, want Handsome Molly is geen bluesband. En dat wil ik ook niet gaan veranderen. Dus zodoende heb ik daar een keuze in gemaakt.
1: Dan nog even een stapje terug, hè? Misschien wel naar jouw jeugd of zo. Ik weet niet precies hoe dat... Maar hoe is die muziek zo bij jou terechtgekomen? Hoe ben je, zeg maar, muzikant geworden?
0: Oh, ja, dan moet ik een jaartje of 35 terug, denk ik. Dat ik ooit ben begonnen in een bedrijfsbandje. En dat was naar aanleiding van een jubileum van dat bedrijf. En ik mag geen reclame maken, maar het is een groothandel hier in de Achterhoek, onder andere. En landelijk inmiddels, maar goed.
1: Je mag het rustig noemen, hoor.
0: Dat is Renza.
1: Nou, kijk dan.
0: En dat was naar aanleiding van een jubileum van Renza. En iemand kwam op het idee van misschien is het wel leuk om een bandje te vormen voor die avond. Om een paar nummers live te spelen. Goed, en ik had ooit al eens verteld dat ik een zelfgemaakte basgitaar thuis had liggen. Oh. En toen werd het al heel snel van, oh, jij bent bassist. Nou ja, dat was ik dus niet. Maar vervolgens moest ik dat toen even heel snel leren om een paar nummertjes te kunnen spelen. Dat waren de eerste stappen en vanuit daar was het zo van, ja, ik vond het zo leuk, dus ik denk, ja, daar moet ik mee doorgaan.
1: Vanaf dat moment ging het helemaal mis. Maar goed, ja, vaak met muzikanten. Ronald, even een stukje van jou, hè? Jouw historie. Want je bent toetsenist, hè? Hammond doe je, geloof ik, of van alles, of wat doe je eigenlijk precies?
2: Ja, nee, dat klopt. Sinds een jaar of 16 nu speel ik in bandjes. Daarvoor eigenlijk niet, zeg maar. Ik heb als kind zijnde 7 jaar lang orgelles gehad. En toen ongeveer 20 jaar helemaal niks gedaan. En ik ben een keer veranderd van werk. En daar zat een verkoper en die zocht een toetsenist. En toen zei ik voor de gein, oh, dat kan ik wel, jongen. Ik heb vroeger als kind heb ik orgel gespeeld. En toen zei hij niks. En de volgende dag had hij een keyboard bij zich.
1: Oh, echt?
2: Hij zei, even oefenen van het weekend. En maandag laten weten of je meedoet met de band.
1: Oh, want die verkoper die speelde in de band.
2: Zocht de toetsenist.
1: Okay.
2: En maandags heb ik gezegd, ik ga het doen. En sindsdien ben ik een beetje in zoektocht van... wat vind ik dan mooi van muziek? Want dat was een jaren 80 bandje. En uiteindelijk ben ik bij de blues terechtgekomen. Omdat ik dat, ook dat ik daar de Hammond... mooi uit. Gek mooi geluid.
1: Ja, ja.
2: Daarbij passen.
1: Maar je hebt ook wel hele andere muziekstijlen waar een Hammond heel mooi is, denk ik.
2: Zeker.
1: Maar blues past er natuurlijk wel geweldig.
2: Dat past er heel goed bij. Ja, en country. Dat country blues.
1: En wat voor bandjes heb je zo al gespeeld? Alleen dan maar in blues bandjes, ook wel weer andere bandjes of
2: nee,
1: zo?
2: Ja, blues rock. Over het algemeen dat soort bandjes. En voor Blue Jam, toen heb ik met de huidige gitarist, zanger Paul Scholten. Jurrie Visser was toen een drummer. En Frans Havekes. Die was bassist. Daar hebben we Blue Boxer gespeeld. Dat was een blueband. Een bluesband. Mm-hmm. En na een jaartje veranderde dat. Toen kwamen er wat andere drummer bij. Een andere bassist. Een zangeres uiteindelijk ook nog.
1: Okay.
2: En toen veranderde een beetje de muziekstijl. En dat heb ik een tijdje... doorgespeeld. Was heel, op zich heel leuk om te doen. Maar ik wilde toch weer terug naar de blues. Dus ik heb zelf gezegd, ik stopte mij. Ik ga weer een bluesbandje proberen te vinden. En toen zei Paul van, ik stop ook. En toen zijn we met z'n tweeën gestart om een nieuw bandje te vormen. En dat is dan Blue Jam geworden.
1: Nou heb je natuurlijk heel veel bluesstijlen en zo. Ja. Is er iets wat jouw voorkeur heeft of zo? Of maakt het niet zoveel uit?
2: Niet zoveel uit. Ik vind er moet wel een mooie melodielijn in zitten.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld wat ik een mooi nummer vind is Empty Promises. Van Eric Stackel of Michael Burks. Als er maar een mooie, de combinatie van een elektrische gitaar, zeg maar, met het Hammond.
1: Het is niet mooi. Echt recht toe, recht aan, maar gewoon, er moet wel iets, een mooie melodielijn in zitten en dat soort dingen.
2: Ja, dat.
1: Hans, Blue Jam, dan bestaat het, hè? Want waar komen jullie trouwens zo'n beetje vandaan? Uit de regio wel?
0: Ja, bij Ronald in de oefenruimte. Ronald heeft een oefenruimte bij huis en dat is in Eefde.
1: Oké. Okay.

0: dat is wat verder weg dan? Of?
1: Ja, ja, voor mij iets verder weg. Voor Ronald niet, want die woont erbij. Dus.
0: Ja, dat is wel handig natuurlijk. Ja, ja.
1: Nou ja, voor mij is het 20 minuutjes rijden of zo. Dus,
0: Oké, dan even de bandbezetting. Wie speelt er nog meer in?
1: We hebben dan wat Ronald net noemde, Paul op gitaar en zang.
0: En Paul is, wie is Paul?
1: Paul Scholten.
0: Oké.
1: Okay. Paul Scholten.
0: Ja.
1: En op drums, en dat is een ex-collega van mij, Van Renza, die ooit samen met mij in die Renza-band is begonnen.
0: Geweldig, ja.
1: Over vertelde.
0: Ja.
1: En dat is Fons van der Mee uit Zevenaar.
0: Oké, dus en hoe heb je die gevonden? Hoe hebben jullie die gevonden?
1: Nou ja, er was in eerste instantie een drummer, maar die stopte eigenlijk alweer vrij snel vanwege werkzaamheden. Ik kon het privé allemaal niet handelen. En toen zijn we even op zoek gegaan naar een andere drummer. Er zijn er volgens mij eerst nog twee anderen voorbij gekomen die om verschillende redenen dan niet werden.
0: Die vielen af in de auditie?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Dat kwam het een beetje op neer dan.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar dat is het muziek maken met elkaar is één, maar er moet ook een klik zijn. Hè?
1: Nou ja,
0: en,
1: vooral okay. Dat. Ja, ja.
2: Belangrijkste.
1: Ja. En ik kende Fons dus nog vanuit het verleden en ik had nog wel eens contact met hem. En ik wist dat hij ook wel weer wilde gaan drummen, maar goed, hij had wat problemen. Op dat moment steeds met een schouderblessure, maar op een gegeven moment had hij toch zoiets van, nou, ik denk dat ik wel weer het wil gaan proberen en dat het wel weer gaat. Nou ja, en we hebben Fons op laten draven en het was meteen raken.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Nou, we praten zo even verder. We gaan even een plaatje tussendoor draaien. Kun je thuis even naar het toilet, maar ik zou het toch niet doen, want we draaien een plaatje tussendoor en missie daar weer een stuk van. Een kopje koffie halen kun je natuurlijk ook. En dan moet ik even kijken wat ik ook weer klaarstaan. Oh ja, Pretty Little Lie. Dat is een live versie trouwens van Blackberry Smoke. En die spelen jullie ook, hè?
1: Ja, ook. Ja.
0: Ja, even een vraag. Voordat ik die ga draaien dan, hoe stellen jullie het repertoire samen? Is er een repertoirecommissie of doen jullie gewoon met elkaar, doe je een voorstel van, nou, dit is wel iets voor onze band? Of hoe werkt dat, Ronald?
2: Ja, op die manier.
0: Toch wel?
2: We stellen wat voor. En Paul die heeft altijd als gezegd van, we moeten alle vier het nummer mooi vinden. Er zijn genoeg nummers. Je hebt er een 30 of 40 nodig voor een avondje.
0: Ja, van een avond tot twee.
2: Dus die kun je wel vinden. Ja.
0: Oké. Okay. Pretty Little Lie, dat is trouwens een live versie. Ik weet niet of je die kent, hopelijk dan maar. Maar dit is van Blackberry Smoke.

0: Ik stel voor dat we dit nummer van John Mayer straks nog even oppakken. Want als het goed is, hebben we aan de telefoon Bert Frieler. Hij is van de organisatie van de Molen, van Theater de Molen in Linden. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond, Gerrie.
0: Ja, het is gelukt. Ik zal de muziek even wegdraaien, dan kunnen we elkaar iets beter verstaan.
1: Ja.
0: De techniek staat voor niks, maar uiteindelijk is het toch gelukt om elkaar een telefoon te krijgen. Bert,
1: ja, fijn.
0: Jij bent programmeur of een van de programmeurs van het theater. Hè? En jullie zijn nu bezig met een zomerprogramma, als ik het goed zeg. Kun je ons daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. We hebben al een paar uitzendingen, althans een paar voorstellingen opzitten. Op 1 juli hadden we Upside Downtown en waar 8 juli Huberel in Twent. En 15 juli hadden we Outbound Scallywag Carnival. En alle drie voorstellingen waren uitstekend bezocht.
0: Oké. Okay.
1: En aanstaande woensdag dan... treedt bij ons op de ruurloze band Van Brink.
0: Oh ja.
1: Nou, die is al uitverkocht.
0: Ja, ik zag het
1: dus
0: op de website.
1: Daar kan niemand meer voor reserveren. Maar dat wordt wel een feestje.
0: Want wat is het voor soort band, Bert?
1: Ze spelen vooral muziek uit die we allemaal kennen, zeg maar, uit de 60, 70 jaren. Met zo nu en dan een uitstapje naar de moderne tijd.
0: Okay.
1: Maar wel nummers die we allemaal kennen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast, dat weten we nog van vorig jaar, komen er veel ruurloze mensen op af. En die maken er ook een feestje van samen met de band. En dan op 29 juli dan hebben we een Franse avond. Zo proberen we ook de variatie een beetje in stand te houden. En dan treedt bij ons op Mademoiselle Wark. En zingt allemaal, dat is een Franse dame trouwens, en die zingt allemaal Franse chansons. Maar ook daar gaat de kaartverkoop zo goed dat we op dit moment, ik heb het net nog nagekeken, nog maar 4 kaarten over hebben.
0: Oké, okay, dus dan moet je snel bij zijn als je nu luistert.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Bert, even een korte vraag tussendoor.

0: Cor, als je het hebt over zeg maar de line-up hè, die jullie voor de zomerperiode vaststellen, hoe doen jullie dat? Is dat op basis van aanmeldingen of jullie zijn zelf actief daarin? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is eigenlijk een combinatie van dat alles.
0: Ja.
1: Er zijn uiteraard de nodige mensen die zich uit zichzelf aanmelden. We hebben natuurlijk ook een lijstje van bands of artiesten die waarvan we zeiden van nou dat past heel goed in ons theater. Omdat ze al een keer geweest zijn. En zo maken we uiteindelijk een longlist. En vanuit die longlist bespreken we elkaar, we beluisteren YouTube filmpjes, voorbeelden. En dan zeggen we ja dit past, want we willen toch ook nogal een bepaalde kwaliteit bieden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit past wel in het programma en dan gaan we ze benaderen of ze interesse hebben om uiteindelijk te komen op een van de door ons geplande dagen.
0: Ja.
1: En uiteraard ook natuurlijk of het allemaal betaalbaar is. Hè?
0: Volgens mij is de programmering altijd al redelijk snel weer vol geprogrammeerd, zou ik zo zeggen.
1: Zeker. We zijn nu al bezig met voorjaar 2027.
0: Oké. Dus, Bert, we gaan even verder met de agenda. Want ik heb hier twee mannen zitten. Hans Bulten en Ronald Arendsen. Zij zijn van de band Blue Jim. Zij komen te gast in jullie mooie theater. Sfeervolle theater, mag ik wel zeggen. Op 5 augustus.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe ben je nou in godsnaam aan hun gekomen dan? Nou, dat is een grapje hoor. Ze zitten hier gewoon te kijken van hoe wij met elkaar praten.
1: Ze zijn erbij, hè?
0: Ja, ze zijn erbij. Dus, dus je moet het wel netjes houden, Bert.
1: Ja, ik zal het netjes houden. Nou, het is zo dat we krijgen ook vaak verzoeken van een bepaalde groep mensen. Dat zij toch ook wel fijn vinden dat er ze nu en dan een bluesavond is en met wat rock and roll en country.
0: Mm-hmm.
1: En nou, toen we die de informatie van Blue Jam tegenkwamen, dachten we nou dat past. En voor zover ik in het verleden kan kijken, zijn ze nog nooit bij ons geweest.
0: Nee.
1: En dus dat betekent dat wij een mooie ervaring met hun opdoen, maar vooral zij hopelijk ook een mooie ervaring bij ons gaan opdoen.
0: Ik weet wel zeker dat dat gaat lukken sowieso. En ik ken ze een beetje. Maar kun je ook al iets over de kaartverkoop zeggen? Of moeten we nog even vanuit Radio en TV Ideaal een actie ontketenen waarbij zeg maar de kaarten in de verkoop kwamen? Misschien kunnen we nog een paar kaarten weggeven of zo? Of,
1: ja, deze avond de verkoop verloopt goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeg maar, de zaal is op dit moment voor zo'n 60% gevuld.
0: Ja, want dan heb je het over aantal, totaal. Wat kan erin?
1: Ja, wij vullen de zalen zeg maar tot 100 mensen. Soms 1 of 2 meer, maar zeg maar zeker niet meer.
0: Nee.
1: En dat betekent dat we nu zo rond de 60 reserveringen hebben. En daar zijn wij dik tevreden mee.
0: Ja.
1: Nu, op dit moment. Want nou, komen natuurlijk...
0: Volgens mij knikken ze hier ook een beetje. Je kunt ook nog iets zeggen als je wil, Hans, in dit geval.
1: Ja.
0: Want 60 is toch niet zo heel verkeerd, of wel?
2: Niet verkeerd, maar er kan dus nog meer bij. Nog 40 als ik goed geregeld heb.
0: Ja, dus jullie moeten van de band zijn ook nog even vanuit de band. Nog even flink aan de bomen rammelen, denk ik.
2: Doen we zeker.
0: En flink reclame maken.
2: Hebben we al gedaan, maar dat blijven we doen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, heel mooi. En wij gaan uiteraard nog een nieuwsbrief rondsturen langs onze 2000 mensen die ons volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar komen vaak ook nog van een paar reserveringen uit. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het een geslaagde bluesavond gaat worden.
0: Ja, nou dat lijkt mij ook. We maken even het augustusprogramma af als je dat goed vindt. En dan, want op 12 augustus staat It's Me and Friends geprogrammeerd. Ja. Wat is dat voor iets? Iets van soul of zo?
1: Ja, dat zijn mensen met blaasinstrumenten en gitaar. En die en een viool trouwens ook. Dat is ook altijd wel prachtig. Maar daar de een of andere manier

0: loopt dat nog een beetje achter.
1: Okay.
0: Dus daar hebben we nog net geen 20 reserveringen van. Mm-hmm. Dus als je een actie wil ontketenen, dan mag dat voor deze voorstelling.
1: Nou ja, we hebben wekelijks tegenwoordig in Focus een agenda. En daar wordt ook altijd onder de molen genoemd.
0: Ja,
1: zeg maar met een paar datums in vooruitzicht 2.

0: jaren 70 muziek met het repertoire van onder andere Bruce Springsteen en Tom Petty. En dat loopt ook wel goed. Daar zijn we ook, dat is ook nu al tegen de 60% aan van de zaalbezetting. Dus zeg maar.
1: Klinkt allemaal goed.
0: Dan, dan kunnen we er allemaal nog goed bij, maar.
1: Ja. Klinkt prima, Bert.
0: Nog ruimte. Ja.
1: De avonden zijn op de woensdag, hè, in de zomertijd en beginnen om 8 uur, hè?
0: Ja, in de zomertijd is het standaard aanvangstijd 8 uur. En de vaste prijs daarbij is 15 euro.
1: Nou ja,
0: en in die 15, dat is toch niks? Euro, nou ja, het is 15 euro, hè?
1: Ja, het is 15 euro, maar eigenlijk voor de kwaliteit die je krijgt...
0: Precies.
1: Hè, ja. Heb je een mooie avond met muziek, toch?
0: Ja, en dan krijg je dan ook nog een keer een gratis kopje koffie en een stukje zelfgebakken molenkoek bij. Dus
1: kan niet op.
0: De gastvrijheid die wij proberen in te vullen, hè, naar de mensen toe.
1: Ik ga je, als je het goed vindt, of in ieder geval iemand van jullie organisatie, zo rond eind augustus nog even bellen voor het septemberprogramma.
0: Dat is helemaal goed, maar ik wijs er al wel vast op dat mensen het beste al even naar onze website kunnen gaan, www.theateronderdemolen.nl.
1: Zeker.
0: Omdat een aantal voorstellingen al uitverkocht zijn, dan wel uitverkocht dreigen te worden. Dus als mensen echt belangstelling hebben, dan moeten ze er op tijd bij zijn.
1: Ja, nou is het wel.
0: Denk bijvoorbeeld aan Dick van Altena en Renske Kruithoven is al uitverkocht.
1: Oh, nou, daar staat op de website nog de laatste kaarten bij Renske. Ja, ja. Maar goed, ja, oké. Okay. Ja. Je kunt de website bezoeken.
0: Oh, nou, dan zijn er nog twee te koop of zo. Hè? Dus
1: dat, je kunt de website bezoeken via theateronderdemolen.nl. Maar je kunt ook op een reservelijst komen te staan. Mocht je zeg maar uitverkocht zijn, dan kun je altijd nog even jezelf op de lijst zetten. Mocht er wat uitvallen, dan kun je alsnog terecht.
0: Zeker. Ja. Maar dan moeten mensen zich wel realiseren dat de vrienden van ons theater daar altijd weer een streepje voor hebben.
1: Ja, dat zal wel, ja. Ja, tuurlijk. Ja, maar daar betaal je dan ook weer extra voor, toch?
0: Daar betalen ze extra voor en dat vinden we heel fijn.
1: Mag ik je bedanken voor deze bijdrage en we houden zeker contact, Bert.
0: Graag gedaan en een goede uitzending verder nog.
1: Dankjewel, hoi.

0: Wat een fijne muziek is dit. Perfectly Lonely. Eigenlijk is het not done om muziek weg te draaien. Want dat is toch een beetje respectloos naar de artiest toe. Maar we hebben gasten en die vinden we ook belangrijk dat we daar even mee praten. Hans Bulten, hij is de gast, en Ronald Arends. Ze zijn van de band Blue Jam. We hebben net even met de organisatie van het theater gesproken, met Bert Vrieling, over zeg maar het programma van dat theater. En daar zit Blue Jam ingeprogrammeerd op 5 augustus. En daar praten we over, mannen. Wat voor een leuk gesprekje even. Ze zien het helemaal zitten met jullie daar.
1: Ja, toch.

0: 60% uitverkocht, geloof ik, of zo. Dus,
1: ja, dat is helemaal prima.
0: Nou ja, uitverkocht, maar 60% verkocht.
1: Ja.
0: Dat is toch een goede start, lijkt mij, of niet?
1: Zeker.
0: Ja. Als je het hebt over optredens, hè, hebben jullie al ergens live gespeeld? Is het, of is het eerste theater? Of wat hebben jullie zoal gedaan, Hans?
2: Nou, dit is zeker niet het eerste optreden, maar we hebben denk ik nu tot nu toe een stuk of 4, 5 optredens gehad. Mm-hmm. Maar dat was in het, het kroegencircuit. Onder andere Winterswijk, in Doetinchem, hier in Zelhem zelfs ook nog, bij de distillerij De Bronkhorst.
0: Oh ja, ja.
2: Ook
0: ja.
2: Al bekend.
0: Maar daar heb je ook al eerder gespeeld, hè?
2: Ook al eens eerder gespeeld. Dus we hebben er zo links-rechts wel een aantal optredens op zitten, maar net wat ik zeg, dan in het kroegen gebeuren. En een theateroptreden is voor ons helemaal nieuw.
0: Ja. Dat is ook wel apart, want oef je daar ook speciaal op, want het is toch een wat andere omgeving. Je kunt niet met hele grote versterkers aan komen, volgens mij, want dan dat gaat te hard misschien wel. Ik weet niet, maar heb je daar richtlijnen voor of uitgeprobeerd al een beetje, Ronald? Of hoe doen jullie dat?
3: Eigenlijk niet.
0: Nee.
3: Maar het studiootje waar wij oefenen bij mij thuis, dat is ook vrij klein. En daar gaat alles via de PA, ook het drumstel. Dat is via een computer, allemaal een echt drumstel met triggers, wordt het doorversterkt naar de PA. Dus dat doen we eigenlijk al op een. We proberen altijd zo zacht mogelijk te spelen. Voor zover dat kan.
0: Ja, ja.
3: En ik vind dat ook mooier. Je hoort het dan ook beter. Elk foutje hoor je dan ook veel beter dan dat je knetterhard speelt. Ja, zomaar te zeggen.
0: Ja, want in zo'n theater komt dat. De mensen zitten heel dichtbij, zeg ja, maar. En, ja. En dan komt het echte muziek maken, komt er wel een beetje, ja, zeg maar, naar voren. Hè, omdat het zo te spelen. En, want als je het hebt over repertoire, we hebben al een paar nummers net gedraaid. We hadden het net over een programmacommissie, maar goed, jullie spreken met elkaar af van dat iedereen moet het leuk vinden en mooi vinden en moet passen in de stijl van de band natuurlijk, in de huisstijl of zo maar even zeggen. Want als jullie optreden, hè, zoals, laat maar zeggen 5 augustus, wat voor nummers spelen jullie daar zoal? Is het echt een beetje de rockkant van de blues of is het ook al wat rustiger blues? Wat is het plan?
2: Voor deze avond hebben we eigenlijk ook wel een beetje een setlist samengesteld die ook wel op het meer theatergebeuren dan geënt is. Dus laten we zeggen, het ruigere en snellere rock- en blueswerk hebben we nu een beetje achterwege gelaten. Dat bewaren we dan meer voor de kroegen. Hier hebben we meer gezocht naar een mix. Een mix van niet alleen blues, maar ook wel wat andere stijlen. Zoals we net al eventjes hebben kunnen horen. Mm-hmm. Die nummers die komen er ook in voor. Dus daar hebben we wel een beetje rekening mee gehouden dat het wat anders is dan een standaard kroeg optreden.
0: Ja, wat kunnen de mensen verwachten? Is er ook nog een thema? Of spelen jullie je setlist? Kondigen een nummer aan of zo? Of kunnen ze nog iets verwachten tijdens jullie optreden? Ronald?
3: Nee, dat is het. Precies wat je zegt. We hebben een setlist en die wordt een beetje aan elkaar gepraat door onze zanger, gitarist Paul Scholten.
0: Oh ja, oké. Okay.
3: En het zijn mooie. Wij vinden het mooie nummers en we hopen dat het publiek dat ook gaat vinden.
0: Nou weet je, het is natuurlijk wel zo, als jullie mooie nummers vinden, dan ben je gemotiveerd en dan speel je ze graag.
3: Ja.
0: En als je wat.
3: Dan straal je dat ook uit.
0: Ja, precies, daar gaat het dan om.
3: Ja.
0: Als je het nou hebt over, laat maar eens even zeggen, de toekomst. Hè? Wat zijn de plannen? Wat zijn jullie plannen? Setlist uitbreiden of misschien nog eens een keer eigen nummers? Of wat is het idee achter deze band verder?
2: Of er eigen nummers in zitten, durf ik niet te beweren. Ik heb zo niks in het achterhoofd zitten, maar wie weet komt er nog eens een keer iets van. Paul Scholten is ook nog wel redelijk begaafd in het vertolken van nummers. Dus wie weet dat daar nog eens een keer iets van uit de pen rolt. Je weet maar nooit. Hè?
3: Ja.
2: Maar vooral is het in eerste instantie op deze manier lekker doorgaan. We zijn nog niet zo heel lang bezig, 1,5 jaar of zo. Dus wat dat betreft willen we nog vele jaren op deze manier door. En links en rechts optredetjes natuurlijk, want dat hoort erbij. Hè?
0: Ja, nou dan moet je opletten na vanavond. Dus iedereen. Ja.

0: hiernaar geluisterd heeft, dan... nee, maar en natuurlijk na 5 augustus. Want dat zijn wel belangrijke dingen waar je echt kunt profileren als bent. Hè?
1: Ja,
0: natuurlijk voor zo'n optreden en zo. En, het is toch een beetje, ook een beetje wat apart publiek, hè, laat ik zo maar zeggen. Apart in de zin van theaterpubliek is toch altijd... Nou ja, die gaan zitten.
2: Die gaan ervoor zitten.
0: Kijk, als je ergens op een evenement optreedt, iedereen doet wel mee. En doen ze hier misschien ook wel, hoor. Ja. Maar het is toch het publiek wat met de armen om elkaar... van nou, laat maar eens horen wat je kunt. Wel, zo gaat dat. Ja. Maar goed, dat zijn jullie misschien ook wel gewend. Ja. Als mensen wat informatie willen over jullie band, kunnen ze ergens vinden? Social media, website, whatever.
2: Ja, op social media.
0: Ja?
2: Facebook hebben we een pagina. Als je zoekt op Blue Jam, dan vind je ons.
0: En wat vind je dan?
2: Dan vind je onze pagina met af en toe een filmpje van onze oefenruimte. Een nummer. Ook van optredens die we gedaan hebben, wat filmpjes.
0: Oké. Okay.
2: En een verhaaltje over ons als personen, zeg maar.
0: Wie jullie zijn.
2: Wie we zijn. En,
0: ja, en wat jullie drijft. En dat soort dingen. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja.
0: Oké. Okay, daarna nog een optreden gepland. Na zeg maar 5 augustus.
1: Ja, uit mijn hoofd. 25 augustus.
0: Oké.
1: Okay. Dacht ik. Ik kijk even naar
2: Wielencafé.
1: Ja. In het Wielencafé.
0: Oh,
1: in
0: Doetinchem.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En is dat een openbaar optreden? Dat
1: is een openbaar optreden. Gratis toegankelijk zelfs voor iedereen. Ja. Dus dat het nog kan tegenwoordig.
0: Ja. Ja, Wielencafé. Maar het is wel een heel leuke locatie om op te treden, denk ik.
1: Zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Verder nog iets waar je zegt van, nou, dat moet ik nog even melden. Wat jullie willen. Je hebt nu nog even airtime. Want je kunt nu nog even reclame maken. Het kost helemaal niks.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar we hebben alles wel zo'n beetje gezegd. Ja.
0: Oké, okay, het is belangrijk om via www.theateronderdemolen zeg maar, je ticket te boeken voor 5 augustus. Want daar spelen jullie, daar treden jullie op. Dat is op een woensdag 5 augustus. En dat begint om 8 uur. Theater Onder de Molen in Linde. Mocht je nou niet weten waar Linde ligt. Dat is bij Varden in de buurt. En het is een beetje achteraf. Maar het is een geweldig mooie locatie. Ik zou zeggen, alleen voor de locatie moet je er al naartoe. Maar zeker ook voor de band die daar speelt. Blue Jam. Hans en Ronald, dankjewel dat jullie er waren. Misschien is het goed om even contact te houden of zo. Bij de volgende keer of zo, dat je nog even te gast bent. Want ik vond jullie hartstikke gezellige gasten.
1: Zeker, we komen graag nog een keer terug.
2: Zeker.
0: Ja. Dus, en we houden zeker contact. Ik had jullie nummers, was ik een beetje op uitgedraaid. Die hebben we alle drie gedraaid die ik uitgezocht had. Maar ik heb me even een nummer uitgezocht. Blues House van B.B. Queen. Of B.B. whatever. Volgens mij is het King, maar ik weet niet zeker. Tekstverkeer in het systeem. Dankjewel, mannen.

Ja, en daarmee zit alweer een einde aan deze editie van Focus op deze zaterdag 18 juli 2026. We hadden weer een vrij gevarieerd programma. We hadden Blue Jam te gast. We hebben contact met het Theater Onder de Molen gehad. We hebben de Zwarte Cross even besproken van wat er allemaal wel en niet te doen is en dat soort dingen. Dus wat ons betreft was het weer een hele leuke uitzending. Tussen muziek tussendoor. Dus volgende week zaterdag zijn wij er weer, zoals je weet. Elke zaterdag van 6 tot 8. En ik hoop je dan weer te treffen, want dan hebben we weer een hele mooie programmering. Dus tot dan, hoop ik. Ik wens je een fijn weekend en we zien elkaar volgende.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot...

Mexicaan Del Toro eindigt als tweede voor de Fransman Sijk Sas en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog.

President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en nacht.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, vier anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.